0: moet even fluisteren, want Lenke zit in het huis van God. Hey, dag Lenke.
1: Hey, zet u daar maar even naast je biechtstoel, want het is wel tijd voor mijn solo, hè? Life is a mystery.
0: Je hoort het. Lenke is er al aan begonnen. En vanaf maandag is het aan jou tijdens de Nostalgie Meezing 1000. De meest meezingbare lijst. Alleen bij Nostalgie. Alleen de grootste hits en geen getetter. Een heel weekend lang.
2: Dit is jouw 70s, 80s en 90s hitweekend. Nostalgie.

0: Veronique de Kok die meezingt onder de douche. Veronique, uw zeepje is gevallen.
1: Ah, wie zit jij?
0: Ah,
2: je hoort het, Veronique is er al aan begonnen.
0: En vanaf maandag is het aan jou. Tijdens de Nostalgie Meezing 1000. De meest meezingbare lijst. Alleen bij Nostalgie.
3: Meer muziek en de grootste hits.
0: Het 70s, 80s en 90s. Hit.

dagen. En je zingt ze allemaal mee tijdens de Nostalgie Meezing 1000. Nostalgie. Het Nostalgie 70s, 80s en 90s hitweekend.

0: Nostalgie Weekendupdate.
1: Ik ben Simon en ik neem je mee door enkele toffe uittips dit weekend. De Floraliërs strijken opnieuw neer in Gent. Slechts één keer om de vier jaar verandert de stad in een gigantisch internationaal planten- en bloemenfestival. En dit jaar staat alles in het teken van verbinding. In het Citadelpark, op iconische locaties zoals het Kuipke, de Floraliënhal en de Plantentuin, tonen de beste floristen en tuinarchitecten ter wereld hun meest indrukwekkende creaties. Het is een ideale plek om even te ontspannen aan de dagelijkse drukte en je te laten inspireren door een overweldigende groene oase. De Floraliën lopen 10 dagen lang tot en met 10 mei. Als je van spoorwegen houdt, moet je dit weekend in Maldegem zijn. Daar start vandaag het grote stoomtreinfestival. Het is een unieke kans om legendarische locomotieven te bekijken, zoals de 100-jarige BBR of de imposante Duitse stoomlocomotief Tom. Er is ook een speciale bardancing-rijtuig waar je letterlijk een dansje kunt placeren. Ook voor de kinderen is er genoeg te beleven met Lego-treinen en miniatuurbaantjes. Een dagticket voor volwassenen kost €20. Het festival loopt tot zondag. Dit weekend openen meer dan 2500 kunstenaars hun deuren voor Atelier in Beeld. Je krijgt een unieke blik op de werkplek van schilders, beeldhouwers en keramisten doorheen heel Vlaanderen en Brussel. Zo kan je in het Pajottenland verschillende fietsroutes volgen die je van de ene naar de andere atelier brengen. Ook in Sint-Niklaas opent de academie haar deuren en in de regio van Watou gooien maar liefst 30 kunstenaars hun deuren wagenwijd open. Of je nu van street art houdt of van klassiek textiel, er is overal wel een atelier in je buurt waar je de sfeer kunt gaan opsnuiven. De toegang is overal volledig gratis. Meer info vind je op de website van Atelier in Beeld. Heb je zelf nog toffe uittips voor volgend weekend? Laat het dan zeker weten in onze Nostalgie-app.

0: De Antwerpse ring is zoals altijd goed gevuld. Eén auto valt enorm op. Het is die van Sean Dont. Sweet Caroline. Wat een aanstekelijk enthousiasme, Sean.
1: Maar nog volk in een auto of wat? Ah, zo tof. Ah, dan kunnen we samen zingen, hè. Allee, opa, we zijn vertrokken. A sweet Caroline.
0: Oh, oh, oh. Je hoort het. Sean en ik zijn er al aan begonnen. En vanaf maandag is het aan jou tijdens de Nostalgie Meezing 1000. De meest meezingbare lijst. Alleen bij Nostalgie.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
2: Hoe praat jij nu?
3: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.
5: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
6: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
5: Douglas, welcome to beautiful. Shop de mooiste parfumcadeaus voor Moederdag voor de mooiste prijzen. Douglas. Knaldi.
7: Extra veel zalm? Het zal hem wel zijn. Nu bij Aldi, 220 gram gerookte Noorse zalm voor de knaldiprijs van maar 4 euro.
8: Check, check, check. Check de promo.
7: Aldi, altijd vers, altijd slim.
9: Meer muziek en de grootste hits.
0: Het 70s, 80s en 90s.
9: Hit

0: ben Nathalie, Fintro-bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
1: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
2: Bij SuperXL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En het is bijna zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij SuperXL.
3: Love to see you shine.
4: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
5: Goedemorgen. Bij de grote brand op het militair domein Kambeverlo in Leopoldsburg is tientallen hectare natuur in vlammen opgegaan. Dat bevestigt de brandweer. Het vuur is geblust, maar de brandweer blijft er ook vandaag nog waakzaam, zegt burgemeester Marleen Kaufman.
6: Dat wil zeggen dat de bosbrandwagens dat die allemaal ter plaatse blijven met mankracht. En dat het de drone is die ingezet wordt om te kijken of er ergens opflakkeringen komen, zodat er eigenlijk onmiddellijk nageblust kan worden.
5: In totaal werden bijna 100 brandweermannen en bijna 40 brandweerwagens ingezet. In play-off 3 van ons voetbal heeft Zulte Waregem met 2-3 gewonnen van Cercle Brugge. Cercle kwam 2 keer op voorsprong, maar gaf die ook telkens weer uit handen. Zulte Waregem is door de overwinning zeker van de eerste plaats in play-off 3. Cercle volgt op 4 punten en kan met nog 1 speeldag te gaan niet meer inhalen. Dender was al zeker van barrages om in eerste klasse te blijven. En tennis, geen nieuwe stunt voor Alexander Bloks op het tennistoernooi van Madrid. Bloks verloor zijn halve finale van de Duitse Alexander Zverev in 2 sets. Het werd 6-2 en 7-5. Het was voor Bloks de eerste keer dat hij zover raakte op een groot toernooi. Hij is 21. We krijgen een zonnige en warme dag met maxima tot 25 graden. De namiddag komen er wolken opzetten met kans op onweer. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer, maxima tot 20 graden. De volgende dagen minder buien, maar frisser.
7: Nog 2 dagen. En je zingt ze allemaal mee tijdens de Nostalgie Meezing 1000. Nostalgie. Het Nostalgie 70s, 80s en 90s hitweekend.

0: Zo sta je op.
1: Goedemorgen.
0: Met Veronique de Kok.
2: Wat je ook doet, en dat doe je blijkbaar vaak.
1: Oh, nu weer.
2: Dat is in je bed kruipen met sokken aan. En dat vind ik zo vies.
1: Sandertje.
2: Ranzig.
1: Sandertje. Dat doe ik alleen als ik koud heb. Dat zijn niet de sokken die ik de hele dag draag, hè. Dat zijn speciaal slaapsokken van die dikke zool.
2: Maar in de nacht... Oh, ik,
1: zalig,
2: nee.
1: Lekker warm.
2: Het idee alleen al.
1: Jongen. Maar ik lig niet met u in de nest, hè. Wat is het probleem?
3: Luister maandag naar... Vanaf 6 uur bij... Nostalgie.
4: Laat je slaap-DNA meten bij Sleeplife. En kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras... afgestemd op jouw lichaam. Sleeplife. Voelbaar beter slapen.
5: Ruik je dat? Pure verwenmomenten aan kleine prijsjes bij Kruidvat. Nu, knijp 1 plus 1 gratis met een cadeaubox gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse snoeptomaatjes. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €3,39.
8: Check de promo.
7: Aldi, altijd vers, altijd slim.
9: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
10: Het zal wel zijn. Ja. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Uh-huh. In al uw kleuren.
9: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
10: Echt?
9: Ja, tuurlijk.
11: Veranda-comfort in Torhout.
12: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
11: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
12: Kijk op verandacomfort.com.
13: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
14: Berendagen van 8 tot en met 17 mei. Met kortingen van 10% en 15%.
13: De nieuwe BR. Berensterk in jouw kledingmerk.
15: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
16: Meer muziek en de grootste hits.
17: Dit is jouw 70s, 80s en 90s
16: Hit Weekend.

0: Voor jezelf, voor je streek en voor een gratis energiescan. VDK Bank. Maak een afspraak op vdkbank.be.
1: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
3: Mijn tante gaf haar hele leven om anderen een beter leven te geven. En nu ze er niet meer is, doet ze dat nog altijd. Dat is pas een nalatenschap.
4: Laat hoop leven. Neem Artsen zonder Grenzen op in uw testament. Kijk hoe op azg.be.
5: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Ik heb zin in...
5: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
7: Oki, taco doki.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Muziek en de grootste hits.
9: Dit is jouw 70s, 80s en

0: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
1: Extra veel zalm? Het zal hem wel zijn. Nu bij Aldi, 220 gram gerookte Noorse zalm voor de knaldieprijs van maar 4 euro.
2: Check, check, check. Check de promo.
1: Aldi, altijd vers, altijd slim.
3: De volgende patiënt, alstublieft.
4: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
5: Ja, maar ja, gewoon eerlijk zijn, hè.
6: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
5: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Uh-huh. Thuis.
6: Oké. Okay.
3: Ja, maar we willen slim kiezen.
6: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè?
3: Ah, ja?
5: Waarom?
3: Ah,
6: maar krijg ruimte op.
3: Opruiming?
6: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè?
7: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
8: Artificiële intelligentie en sociale media die ons denken bepalen. Dat is toch niet wat we willen? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij over wat er op het spel staat. En vrijheid is daar toch altijd de kern van. Wij zoeken als een team van journalisten naar waarheid. Vrij van algoritmes. Goede journalistiek kan ook jouw kracht geven. Ook tegenover chatbots. Want goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Laat je inspireren door mensen. Blijf betrokken. Blijf vrij.
9: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu voor de helft van de prijs via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
10: Simo. Ik ben rapper Rick en ik doe alles. Ja. Simo. Ook een huis zoeken met de Simo.

0: Zet mijn meldingen aan. En hier ze. Ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
1: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimmo-app. Zimmo, de Immo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
1: El België. De grootste namen uit de modewereld. De coolste fashion shoots. De meest exclusieve interviews. En een cultuuragenda die voor jou cureert. Zodat jij enkel nog hoeft te kiezen. El België. Nu te koop.
2: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
3: Goedemorgen. Bij de grote brand op het militair domein Kamp Beverlo in Leopoldsburg is tientallen hectare natuur in de vlammen opgegaan. Dat bevestigt de brandweer. Het vuur is geblust, maar de brandweer blijft er ook vandaag nog waakzaam, zegt burgemeester Marleen Kaufman.
4: Dat wil zeggen dat de bosbrandwagens, dat die allemaal ter plaatse blijven met mankracht. En dat het de drone is die ingezet wordt om te kijken of er ergens opflakkeringen komen, zodat er eigenlijk onmiddellijk nageblust kan worden.
3: In totaal werden bijna 100 brandweermannen en bijna 40 brandweerwagens ingezet. Op Brussels Airport in Zaventem is een dakloze man van 27 gewond geraakt na een steekpartij. Het gebeurde dinsdag, maar raakte nu pas bekend. De man raakte ernstig gewond, dat bevestigt het parket. Een andere dakloze, een man van 57, is opgepakt. Vlaams minister-president Matthias Diependalen vraagt dat de federale politie op de luchthaven versterkt wordt. De VS trekt 5000 militairen terug uit Duitsland. Dat heeft minister van Defensie Piet Hegseth aangekondigd. President Trump had daar eerder mee gedreigd na uitspraken van de Duitse bondskanselier Merz. Die was kritisch voor de manier waarop de VS de oorlog in Iran aanpakt. De VS heeft nu nog 39.000 militairen in Duitsland. In play-off 3 van ons voetbal heeft Zulte Waregem met 2-3 gewonnen van Cercle Brugge. Cercle kwam 2 keer op voorsprong, maar gaf die ook weer uit handen. Zulte Waregem is door de overwinning zeker van de eerste plaats in play-off 3. Cercle volgt op 4 punten en kan hen met nog 1 speeldag te gaan niet meer inhalen. Dender was al zeker van barrages om in eerste klasse te blijven. Tennis. Geen nieuwe stunt voor Alexander Bloks op het toernooi van Madrid. Bloks verloor zijn halve finale van de Duitser Alexander Zverev in 2 sets. Het werd 6-2 en 7-5. Het was voor Bloks de eerste keer dat hij zo ver raakte op een groot toernooi. Hij is 21. En goed nieuws van Eddy Merckx. Hij is weer thuis na een operatie aan zijn heup. Op sociale media post hij een opgewekte foto samen met zijn dochter. Het was een tweede operatie aan zijn heup omdat een bacteriële infectie maar niet wilde weggaan. Eddy Merckx is 80. We krijgen een zonnige en warme dag met maxima tot 25 graden. In de namiddag komen er wolken opzetten met kans op onweer. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer maxima tot 20 graden. De volgende dagen minder buien, maar frisser.
0: Nog 2 dagen. En je zingt ze allemaal mee tijdens de Nostalgie Meezing 1000. Nostalgie. Het Nostalgie 70s, 80s en 90s hitweekend.

0: Laat je slaap-DNA meten bij SleepLife. En kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. SleepLife. SleepLife. Voelbaar beter slapen.
1: Vrouw Wies.
2: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
3: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
4: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
3: Douglas, welcome to beautiful. Shop de mooiste parfumcadeaus voor Moederdag voor de mooiste prijzen. Douglas.
5: Boerenkost op grootmoeders wijze. Dat kan tellen.
6: Viva, bomba, patate met saucissen.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Little Plus app 1 plus 1 gratis op boerenworsten. Dat is maar €3,95 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
7: Slim naar Antwerpen maakt ook van jou een...
8: wegwijzer.
7: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
9: In mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk.
10: Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen. Thuis in wonen.
11: Oh, sfeerverlichting.
12: En olie.
11: Oh ja, schat. Hier, kort.
12: Of anders, koolzoombandjes.
11: Oh ja, en latex handschoenen.
12: Oh ja.
13: Heb je geen klantenkaart, meneer?
14: Safti. Een verleidelijk groot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
15: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.
14: Safti.
16: Lenen bij Leemans.
17: Oh, Suzy, 180.
18: Ga met jouw vogelenpiek.
17: 180, Suzy, kom op, het is aan.
18: Ik zal mijn pijltjes eens op aanmikken, hè. Ik heb hier nog 180 jobbetjes.
17: Oh, Suzy, toch?
19: Met een renovatielening van Leemans Kredieten kan je de afbetaling spreiden over 180 maanden en betaal je dus een pak minder af per maand.
16: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
19: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
20: Jij volgens Marie Claire. Denk voor jezelf en zeg wat je denkt. Kies voor jezelf en kom op voor je keuze. Weet wat belangrijk is. Graag zien en je graag laten zien. Wees verliefd en durf delen. Think smart, look amazing. Nu in je krantenwinkel.
21: Alleen de grootste hits
22: en geen getetter.
21: Een heel weekend lang.
23: Het 70s, 80s en 90s.

0: Nostalgie Weekend Update.
1: Ik ben Simon en ik neem je mee door enkele toffe uittips dit weekend. De Floraliën strijken opnieuw neer in Gent. Slechts één keer om de vier jaar verandert de stad in een gigantisch internationaal planten- en bloemenfestival. En dit jaar staat alles in het teken van verbinding. In het Citadelpark, op iconische locaties zoals het Kuipke, de Floralienhal en de Plantentuin, tonen de beste floristen en tuinarchitecten ter wereld hun meest indrukwekkende creaties. Het is een ideale plek om even te ontspannen aan de dagelijkse drukte en je te laten inspireren door een overweldiging. De groene oase. De Floraliën lopen 10 dagen lang tot en met 10 mei. Als je van spoorwegen houdt, moet je dit weekend in Maldegem zijn. Daar start vandaag het grote stoomtreinfestival. Het is een unieke kans om legendarische locomotieven te bekijken, zoals de 100-jarige BBR of de imposante Duitse stoomlocomotief Tom. Er is ook een speciale bardancing-rijtuig waar je letterlijk een dansje kunt placeren. Ook voor de kinderen is er genoeg te beleven met legotreinen en miniatuurbaantjes. Een dagticket voor volwassenen kost €20. Het festival loopt tot zondag. Dit weekend openen meer dan 2500 kunstenaars hun deuren voor Atelier in Beeld. Je krijgt een unieke blik op de werkplek van schilders, beeldhouwers en keramisten doorheen heel Vlaanderen en Brussel. Zo kan je in het Pajottenland verschillende fietsroutes volgen die je van de ene naar de andere atelier brengen. Ook in Sint-Niklaas opent de Academie haar deuren. En in de regio van Watou gooien maar liefst 30 kunstenaars hun deuren wagenwijd open. Of je nu van street art houdt of van klassiek textiel, er is overal wel een atelier in je buurt waar je de sfeer kunt gaan opsnuiven. De toegang is overal volledig gratis. Meer info vind je op de website van Atelier in Beeld. Heb je zelf nog toffe uittips voor volgend weekend? Laat het dan zeker weten in onze Nostalgie-app.

0: even fluisteren, want Lenke zit in het huis van God. Hey, dag Lenke.
1: Sst, zet u daar maar even naast die biechtstoel, want het is wel tijd voor mijn solo, hè? Life is a mystery.
0: Ja, je hoort het. Lenke is er al aan begonnen. En vanaf maandag is het aan jou tijdens de Nostalgie Meezing 1000.
2: De meest meezingbare lijst.
0: Alleen bij Nostalgie.
3: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
4: Voor de planeet, voor je streek en voor jezelf. Want we zijn open op zaterdag voormiddag.
3: VDK Bank.
5: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
6: Xina.
5: Info in je winkel of op xina.be.
7: Ik ben even naar Amsterdam, hè.
6: Waarom?
7: Voor de maatjes. Die zijn daar 2 uur verser. Doei.
8: Naar Amsterdam? Met Eurocity Direct toch? 16 keer per dag vanuit Brussel en in 2 uur. Nu vanaf 19 euro in plaats van 25. Boek je tickets op nmbsinternationaal.com.
9: De lente. Die voel je het beste op 2 wielen. Heerlijk. De voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
10: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
11: Promo koken.
12: Ik heb zin in...
10: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
12: Oki, taco doki.
10: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
13: Brico, Brico City.
14: En Brico Planet zijn jarig.
13: Al onze winkels zijn nu zondag open.
14: En met je getrouwheidskaart krijg je 20% op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen.
13: En zelfs 25% bij aankoop van minimum 3 artikelen.
14: Want zelfgemaakt
13: is slim bespaard.
14: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
15: Comfort waarop je kunt vertrouwen, met prijzen waarop je kunt rekenen. Bij Kruidvat natuurlijk. Met nu, always discreet, 2 plus 2 gratis.
16: Het zijn klantendagen bij Meubelen Verbergmoes. Laat je inspireren door onze nieuwste trends en collecties. En profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen. Klantendagen, nu bij Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas.
17: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
18: Robbie Williams, dat is helemaal nostalgie. Meezingmoment met zijn grootste hits. Een nieuw werk uit zijn album Britpop. Life is Life met Robbie Williams, Sugar Babes, Suzanne en Freek, Bart Peters en Ozark Henry. Zaterdag 27 juni in het Middenvijverpark in Antwerpen. Tickets en info via lifeislife.be.
19: Thank you!
20: Wie is de mol? Nog enkele weken en hij, of zij, wordt ontmaskerd tijdens de spannende finale. En die kunt je live bijwonen in Kinepolis Antwerpen op zondag 17 mei. Je beleeft er de grote ontknoping in het gezelschap van Gilles de Koster en alle kandidaten. En ook Dennis Xayet gaat live met Café de Mol. Reserveer nu uw plaatsen op kinepolis.be/demol.
21: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook de zonnebloemzaadjes voor Moederdag.
22: En binnen een paar weken hebben wij er een schoon bloemenveld, hè?
23: Maar we hebben nu al een bloemetje voor onze liefste mama. Alsjeblieft.
22: Maar dank u.
21: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer lente. Met deze week gratis zonnebloemzaadjes. Wij zijn Libelle.
16: Kom nu naar de klantendagen bij Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas en profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen.
17: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
0: Klein stresske?
24: Nothing at all.
0: Luister naar Nostalgie Relax via onze app of op nostalgie.be. Alleen de grootste hits en geen getetter. Een heel weekend lang.
25: Jouw 70s, 80s en 90s hit

0: Ik ben de Ronnie, Fintro-bankier. Mijn tip, kies een bankier die er is van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
1: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij. Maak van je tweedehands aankoop geen tweederangs aankoop. Check eerst de CarPass met kilometer- en onderhoudshistoriek en nu ook met de staat van de batterij voor elektrische wagens. Eerstehands info over je tweedehands auto? Kijk op carpass.be.
2: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
3: Voilà, Els. Je draagt nu voor het eerst hoortoestellen. Hoe klinkt het?
4: Oh, dat klinkt goed.
3: Ja, hè? En je krijgt nu ook een mooie korting.
4: Ja, maar dat klinkt nog beter.
2: In mei verlengen we onze promo. 25% korting op je tweede hoortoestel. La Perre. Wij maken alle oren blij.
5: Ons nieuw keuken. Totaal geen stress gehad. Grando heeft echt alles uit onze handen genomen. Wij moesten alleen maar kiezen.
6: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
7: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk.
8: Grando, Grando, Grando.
9: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Zonder dat je budget in rook opgaat. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze komkommers, nu 2 stuks, voor maar €1,50. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
10: Welke kast je ook zoekt, ontwerp hem zelf op
11: Maatkasten Online.
12: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
13: Goedemorgen. Uit eten gaan is op 5 jaar tijd 28% duurder geworden. Dat blijkt uit een analyse van UGent-professor Stijn Baert. En dat is opvallend, want het betekent dat de prijzen in de horeca sterker stijgen dan de inflatie. Stijn Baert legt uit.
14: Dat is natuurlijk voor een stuk de producten die ze specifiek gebruiken. Als je specialiseert bijvoorbeeld in rundvlees, dan zien we dat op 5 jaar tijd 38% is gestegen. En wat voor de hele sector geldt, is dat zij met een enorm krappe arbeidsmarkt zitten. En dan kijken in de lijst van de VDAB, en dan zie je dat zowat alle beroepen in de horeca een knelpuntberoep zijn.
13: Daardoor stijgen ook de lonen en ook de stijgende energieprijzen maken op restaurant gaan duurder. En nog horeca-nieuws. Sergio Herman sluit zijn 2 Antwerpse restaurants, de sterrenzaak Le Pristine en Privé Privé. Dat zegt hij in een interview met HLN. Le Pristine blijft open tot eind december. Sergio Herman zegt dat hij meer vrije tijd wil en in de natuur gaat wonen. Friet Atelier, dat is ook van hem, blijft wel bestaan. De brand op het militair domein Kamp Beverlo in Leopoldsburg is geblust.

0: bevestigt de brandweer. Maar die blijft vandaag nog zeker de hele dag waakzaam, zegt burgemeester Marleen Kaufman.
1: Dat wil zeggen dat de bosbrandwagens dat die allemaal ter plaatse blijven met mankracht. En dat het de drone is die ingezet wordt om te kijken of er ergens opflakkeringen komen, zodat er eigenlijk onmiddellijk nageblust kan worden.
0: De brand heeft tientallen hectare natuur vernietigd. Op Brussels Airport in Zaventem is een dakloze man van 27 gewond geraakt na een steekpartij. Het gebeurde dinsdag, maar het raakt nu pas bekend. De man raakte ernstig gewond, dat bevestigt het parket. Een andere dakloze, een man van 57, is opgepakt. Vlaams minister-president Matthias Diependalen vraagt dat de federale politie op de luchthaven versterkt wordt. De VS trekt 5000 militairen terug uit Duitsland. Dat heeft minister van Defensie Piet Hegseth aangekondigd. President Trump had daar eerder mee gedreigd na uitspraken van de Duitse bondskanselier Merz. Die was kritisch voor de manier waarop de VS de oorlog in Iran aanpakt. De VS heeft nu nog 39.000 militairen in Duitsland. En goed nieuws van Eddy Merckx. Hij is weer thuis na een operatie aan zijn heup. Op sociale media post hij een opgewekte foto samen met zijn dochter. Het was een tweede operatie aan zijn heup omdat een bacteriële infectie maar niet wilde weggaan. Eddy Merckx is 80. We krijgen een zonnige en warme dag met maxima tot 25 graden. In de namiddag komen er wolken opzetten met kans op stevige onweersbuien. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer. Maxima tot 20 graden dan. De volgende dagen minder buien, maar wel frisser.
2: Nog 2 dagen. En je zingt ze allemaal mee tijdens de Nostalgie Meezingduizend. Nostalgie. Het Nostalgie 70s, 80s en 90s hitweekend.

0: Dit weekend stokverkoop om blij van te worden. Met kortingen tot min 70%. Kijk op zelfbouwmarkt.be. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse snoeptomaatjes. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar €3,39.
1: Check, check, check. Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Oei, oei. Wie parkeert er nu onder een boom?
3: Oei, oei, oei.
4: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
2: Oh, Pascal, ik ben een meld.
4: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
5: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
4: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
6: Alleen de grootste hits
7: en geen getetter.
6: Een heel weekend lang.
5: Dit is jouw 70s, 80s en 90s hitweekend.
8: No

0: sta je op.
1: Goedemorgen.
0: Met Veronique de Kok.
2: Dieter Koppens. Die wil ons overtuigen om meer brandnetels, paardenbloemen en klavers te laten staan in onze tuinen.
1: Ja, bij ons heeft dat ook geen kans om te groeien. Denk. We hebben zo'n automatische robotmaaier.
2: Ah, zo, ja.
1: Dat zo rondrijdt de hele dag.
2: Ja. Ik wil zo'n zitmaaier zo, om echt zo te cruisen in mijn tuin.
1: Oh my god. Meer koepje in uw hand. Ik zie het al zo voor me.
3: Ja, the real housewife of Bedlar City.
0: Luister maandag naar... Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
4: Laat je slaap-DNA meten bij Sleeplife. En kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. Sleeplife. Sleeplife. Voelbaar beter slapen.
5: Elle België. De grootste namen uit de modewereld. De coolste fashion shoots. De meest exclusieve interviews. En een cultuuragenda die voor jou cureert. Zodat jij enkel nog hoeft te kiezen. Elle België, nu te koop.
6: De volgende patiënt alstublieft.
7: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
8: Ja, maar ja, gewoon eerlijk zijn, hè.
9: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
8: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Uh-huh. Thuis.
9: Oké. Okay.
6: Ja, maar we willen slim kiezen.
9: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè.
6: Ah ja?
8: Waarom?
9: Ah, maar krijg ruimte op.
6: Opruiming?
9: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè.
10: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
11: Zimmo. Ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Zimmo. Ook een huis zoeken met de Zimmo-app. Zimmo. Ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Zimmo. En hier ze. Ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
12: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimmo-app. Zimmo, de immo-site voor slimmerikken.
11: En rapperikken.
13: Alleen de grootste hits en geen getetter. Een heel weekend lang.
14: Dit is jouw 70s, 80s en 90s hitweekend.

0: Ik ben Leo, Fintro Bankier. Mijn tip? Kies als ondernemer een zelfstandige bankier. Net als ik.
1: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
2: Dit weekend stokverkoop om blij van te worden. Met kortingen tot min 70%. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
3: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
4: Wauw, de grootste schommel van de wereld.
5: En een avonturenparcours.
3: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
5: Bellewaerde!
3: Verkozen tot beste pretpark van België.
6: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
7: Boerenkost op grootmoeders wijze. Dat kan tellen.
8: Viva, bomba, pataten met saucissen.
7: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Little Plus app 1 plus 1 gratis op boerenworsten. Dat is maar €3,95 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
9: Wel, zeg, zo goed gezind. Omdat de lente eraan komt.
10: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, zoetje. Mm. In al uw kleuren.
9: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
10: Ah, echt?
9: Ja, tuurlijk.
3: Veranda comfort in Torhout.
11: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
11: Kijk op verandacomfort.com.
12: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
13: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De Nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
14: Berendagen van 8 tot en met 17 mei. Met kortingen van 10% en 15%.
13: De Nieuwe Beer. Berensterk in jouw kledingmerk.
14: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Brasschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedemorgen. Bultrug walvis Timmy is vrij. Hij is vanochtend uit zijn bassin de open zee ingezwommen. Timmy was weken geleden vast komen te zitten in de Oostzee. Er werd van alles geprobeerd om hem los te krijgen. Er werd uiteindelijk zelfs gedacht dat niets meer zou helpen. Maar eergisteren werd hij in een bassin gehesen en zo naar de open zee vervoerd. En daar is hij nu dus vrijgelaten. Uit eten is op 5 jaar tijd 28% duurder geworden. Dat blijkt uit een analyse van UGent-professor Stijn Baert. En dat is opvallend, want het betekent dat de prijzen in de horeca sterker stijgen dan de inflatie. Stijn Baert legt uit.
2: Dat is natuurlijk voor een stuk de producten die ze specifiek gebruiken. Als je specialiseert bijvoorbeeld in rundvlees, dan zien we dat op 5 jaar tijd 38% is gestegen. En wat voor de hele sector geldt, is dat zij met een enorm krappe arbeidsmarkt zitten. En dan kijk je in de lijst van de VDAB en dan zie je dat zowat alle beroepen in de horeca een knelpuntberoep zijn.
1: Daardoor stijgen ook de lonen. En ook de stijgende energieprijzen maken op restaurant gaan duurder. En nog horeca-nieuws. Sergio Herman sluit zijn 2 Antwerpse restaurants. De sterrenzaak Le Pristine en Privé Privé. Dat zegt hij in een interview met HLN. Le Pristine blijft nog open tot eind december wel. Sergio Herman zegt dat hij meer vrije tijd wil en in de natuur gaat wonen. Friet Atelier, dat is ook van hem, blijft wel nog bestaan. We krijgen een zonnige en warme dag met maxima tot 25 graden. In de namiddag komen er wolken opzetten met kans op stevige onweersbuien. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer. Maxima tot 20 graden. De volgende dagen minder buien, maar wel frisser.
0: Nog 2 dagen. En je zingt ze allemaal mee tijdens de Nostalgie Meezing 1000. Nostalgie. Het Nostalgie 70s, 80s en 90s hitweekend.

0: je slaap-DNA meten bij SleepLife. En kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. SleepLife. SleepLife. Voelbaar beter slapen.
1: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Ixina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Ixina. Ixina, ja aan je dromen.
2: De Vos.
3: Ja, Lemmes.
2: Zie eens, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
3: Schitterend, bij zo'n sausje worden lekker stukje vlees. Hoe heb je je steekt liefst?
2: Doorbakken.
3: Zeker?
2: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Oh, ja. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is
5: De Vos Lemmes.
6: Koop een elektrische tweedehandswagen zonder tweede rangs batterij. Check eerst de CarPass met SOH-rapport over de staat van de batterij en nog veel meer. Eerstehands info over je tweedehands auto? Kijk op carpas.be.
7: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook de zonnebloemzaadjes voor moederdag.
8: En binnen een paar weken hebben wij er een schoon bloemenveld, hè?
9: Maar we hebben nu al een bloemetje voor onze liefste mama. Alsjeblieft.
8: Maar dank u.
7: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer lente. Met deze week gratis zonnebloemzaadjes. Wij zijn Libelle.
10: Nostalgie altijd en overal op zak? Download nu onze app.
11: Kom nu naar de klantendagen bij Meubelenverberk Moes in Sint-Gilles-Waas en profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen.
12: Verberk Moes brengt leven in je interieur.
13: Klein stresske.
14: I'm crazy for you.
13: Luister naar Nostalgie Relax via onze app of op nostalgie.be. Alleen de grootste hits
15: en geen getetter.
13: Een heel weekend lang.
16: Dit is jouw 70s, 80s en 90s hit

0: Nostalgie Weekend Update.
1: Ik ben Simon en ik neem je mee door enkele toffe uittips dit weekend. De Floraliën strijken opnieuw neer in Gent. Slechts één keer om de vier jaar verandert de stad in een gigantisch internationaal planten- en bloemenfestival. En dit jaar staat alles in het teken van verbinding. In het Citadelpark, op iconische locaties zoals het Kuipke, de Floralienhal en de Plantentuin, tonen de beste floristen en tuinarchitecten ter wereld hun meest indrukwekkende creaties. Het is een ideale plek om even te ontspannen aan de dagelijkse drukte en je te laten inspireren door een overweldiging. De groene oase. De Floraliën lopen 10 dagen lang tot en met 10 mei. Als je van spoorwegen houdt, moet je dit weekend in Maldegem zijn. Daar start vandaag het grote stoomtreinfestival. Het is een unieke kans om legendarische locomotieven te bekijken, zoals de 100-jarige BBR of de imposante Duitse stoomlocomotief Tom. Er is ook een speciale bardancing-rijtuig waar je letterlijk een dansje kunt placeren. Ook voor de kinderen is er genoeg te beleven met Lego-treinen en miniatuurbaantjes. Een dagticket voor volwassenen kost €20. Het festival loopt tot zondag. Dit weekend openen meer dan 2500 kunstenaars hun deuren voor Atelier in Beeld. Je krijgt een unieke blik op de werkplek van schilders, beeldhouwers en keramisten doorheen heel Vlaanderen en Brussel. Zo kan je in het Pajottenland verschillende fietsroutes volgen die je van de ene naar de andere atelier brengen. Ook in Sint-Niklaas opent de academie haar deuren en in de regio van Watou gooien maar liefst 30 kunstenaars hun deuren wagenwijd open. Of je nu van street art houdt of van klassiek textiel, er is overal wel een atelier in je buurt waar je de sfeer kunt gaan opsnuiven. De toegang is overal volledig gratis. Meer info vind je op de website van Atelier in Beeld. Heb je zelf nog toffe uittips voor volgend weekend? Laat het dan zeker weten in onze Nostalgie-app.

0: Veronique de Kok die meezingt onder de douche.
1: Veronique, uw zeepje is gevallen.
2: Ah, waar zit jij?
1: Ah,
3: je hoort het, Veronique is er al aan begonnen.
0: En vanaf maandag is het aan jou. Tijdens de Nostalgie Meezing 1000. De meest meezingbare lijst. Alleen bij Nostalgie.
4: Ik ben Nathalie, Fintro-bankier. Mijn tip, kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
5: Fintro, gaat ver, blijft dichtbij.
6: Extra veel zalm? Het zal hem wel zijn. Nu bij Aldi, 220 gram gerookte Noorse zalm voor de knaldieprijs van maar 4 euro.
7: Check, check, check. Check de promo.
6: Aldi, altijd vers, altijd slim.
8: Ik ken niemand die zo voor anderen klaar stond als papa. Zelfs nu hij er niet meer is, helpt hij nog steeds. En dat maakt mij gelukkig.
9: Laat hoop leven. Neem Artsen zonder Grenzen op in uw testament. Kijk hoe op azg.be.
10: Brico, Brico City
11: en Brico Planet zijn jarig.
10: Al onze winkels zijn nu zondag open.
11: En met je getrouwheidskaart krijg je 20% op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen.
10: En zelfs 25% bij aankoop van minimum 3 artikelen.
11: Want zelfgemaakt
10: is slim bespaard.
11: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
12: Vrouwies.
13: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
14: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
15: Ook in mij?
14: Yup. Start vandaag nog op Xerius.be.
16: Achter jou staat Xerius.
17: Alleen de grootste hits en geen getetter. Een heel weekend lang.
18: Dit is jouw 70s, 80s en 90s hitweekend.

0: Dit weekend stokverkoop om blij van te worden. Met kortingen tot min 70%. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
1: Boerenkost op grootmoeders wijze. Dat kan tellen.
2: Viva, bomba, pataten met saucissen.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Little Plus app 1 plus 1 gratis op boerenworsten. Dat is maar €3,95 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
3: Lenen bij Leemans.
4: Oh, Suzy, 180.
5: Ga met jouw vogelenpiek.
4: 180, Suzy, kom op, het is aan.
5: Ik zal mijn pijltjes eens op aanmikken. Ik heb hier nog 180 jobbetjes.
4: Oh, Suzy, toch?
6: Met een renovatielening van Leemans Kredieten kan je de afbetaling spreiden over 180 maanden en betaal je dus een pak minder af per maand.
3: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
6: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
7: Oh, sfeerverlichting.
8: En olie.
7: Oh ja, schat. Hier, kort.
8: Of anders koolzoombandjes.
7: Oh ja, en latex handschoenen.
8: Oh ja.
9: Heb je geen klantenkaart, meneer?
10: Safti. Een verleidelijk groot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
9: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.
10: Safti.
7: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, thuis in wonen.
11: Napoleon was een man met een droom. Hij werd een mythe die Europa veroverde. Maar achter de macht schuilt ook een gevaar. Deze zomer beleef je zijn verhaal van op de eerste rij in een groots meeslepende spektakelmusical. Met Jelle Kleijmans in de rol van de keizer die zichzelf ten val bracht. Napoleon the Musical. Vanaf 13 augustus aan het kasteel.

0: Kasteel de Merode in Westerlo. Tickets en info historalia.be.
1: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts. Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
2: Goedemorgen. Bulterig walvis Timmy is vrij. Hij is vanochtend uit zijn bassin de open zee ingezwommen. Timmy was weken geleden vastgekomen te zitten in de Oostzee. Er werd van alles geprobeerd om hem los te krijgen. Er werd uiteindelijk zelfs gedacht dat niets meer zou helpen. Maar eergisteren werd hij in een bassin gehesen en zo naar de open zee vervoerd. En daar is hij nu dus vrijgelaten. In Oostende is een man van 63 om het leven gekomen nadat hij van een balkon viel. Het gebeurde in het centrum, niet ver van het casino. Getuigen hadden hem zien vallen van enkele verdiepingen hoog en belden de hulpdiensten. Die probeerden hem nog te reanimeren, maar dat lukte niet. Het parket onderzoekt de zaak, maar zegt dat niets wijst op kwaad opzet. En op het WK snoeker is gisteren het langste frame ooit op een WK gespeeld. 1 uur en 40 minuten. Het was het 14e frame in de halve finale tussen de Noord-Ier Mark Allen en de Chinees Wu Yitze. Er werd 55 minuten lang geen enkele bal gepot. Wu won het frame uiteindelijk en maakte er zo 7-7 van. De wedstrijd wordt vandaag nog verder gespeeld. Vanmiddag eerst nog op veel plaatsen zonnig, later meer wolken met kans op hevige regen- en onweersbuien. Maxima tot 25 graden. Ook morgen stevige buien, met vooral in de namiddag kans op onweer, maxima tot 20 graden. De volgende dagen minder buien, maar wel frisser.
3: Nog 2 dagen. En je zingt ze allemaal mee tijdens de Nostalgie Meezing 1000. Nostalgie. Het Nostalgie 70s, 80s en 90s hitweekend.

0: Ik ben even naar Amsterdam, hè.
1: Waarom?
0: Voor de maatjes. Die zijn daar 2 uur verser. Doei.
2: Naar Amsterdam? Met Eurocity Direct toch? 16 keer per dag vanuit Brussel en in 2 uur. Nu vanaf 19 euro in plaats van 25. Boek je tickets op nmbsinternationaal.com.
3: Jij volgens Marie Claire. Denk voor jezelf en zeg wat je denkt. Kies voor jezelf en kom op voor je keuze. Weet wat belangrijk is. Graag zien en je graag laten zien. Wees verliefd en durf delen. Think smart, look amazing. Nu in je krantenwinkel.
4: Simo, ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Simo, ook een huis zoeken met de Simo-app. Ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Simo. En hier ze, ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
5: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Simo-app. Simo, de immo-site voor slimmerikken.
4: En rapperikken.
6: Wie is de mol? Nog enkele weken en hij, of zij, wordt ontmaskerd tijdens de spannende finale. En die kunt je live bijwonen in Kinepolis Antwerpen op zondag 17 mei. Je beleeft er de grote ontknoping in het gezelschap van Gilles de Koster en alle kandidaten. En ook Dennis Xayet gaat live met Café de Mol. Reserveer nu uw plaatsen op kinepolis.be/demol.
7: Alleen de grootste hits
8: en geen getetter.
7: Een heel weekend lang.
9: Dit is jouw 70s, 80s en 90s hitweekend.

0: Bij Maatkasten Online vind je alle soorten kasten. Voor de planner, de...
1: Ah, alles is gesorteerd.
0: Kast. Voor de interieurlover, de...
1: Amai zeg, wat een eyecatcher.
0: Kast. Voor de ouder, de...
1: Van wie is deze eigenlijk?
0: Kast. En voor de tiener, de...
1: Raak mijn spullen niet aan!
0: Kast. Welke kast je ook zoekt, je ontwerpt hem zelf met gemak op...
2: Maatkasten Online.
0: En het is onze 10e verjaardag. Feest mee op maatkastenonline.be.
3: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
4: Ook in mij?
3: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
5: Achter jou staat Xerius.
6: In mei verlengen we bij La Perre onze promo. 25% korting op je tweede hoortoestel. Maak nu je afspraak. La Perre. Wij maken alle oren blij.
7: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
8: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
9: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar het zelf tijdens onze Anniversary Days en geniet van exclusieve voordelen op al onze modellen. Kom ze ontdekken bij uw erkend concessiehouder Mercedes-Benz of boek meteen een testrit op mercedesbenz.be.
10: De volgende patiënt, alstublieft.
11: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
12: Ja, maar ja, gewoon eerlijk zijn, hè.
13: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
12: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Thuis.
13: Oké.
10: Ja, maar we willen slim kiezen.
13: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè?
10: Ah, ja?
12: Waarom?
13: Ah, maar krijg je ruimte op.
10: Opruiming?
13: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè.
14: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
15: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
16: Berendagen van 8 tot en met 17 mei. Met kortingen van 10% en 15%.
15: De nieuwe BR. Berensterk in jouw kledingmerk.
17: Wel zeg, zo goed gezien, omdat de lente eraan komt.
10: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Uh-huh. In al uw kleuren.
17: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
10: Oh, echt?
17: Ja, tuurlijk.
16: Veranda comfort in Torhout.
14: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
16: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
14: Kijk op verandacomfort.com.
18: Meer muziek en de grootste hits.
19: Dit is jouw 70s, 80s en 90s hitweek.

0: Dit weekend stokverkoop om blij van te worden. Met kortingen tot -70%. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
1: El België. De grootste namen uit de modewereld. De coolste fashion shoots. De meest exclusieve interviews. En een cultuuragenda die voor jou cureert. Zodat jij enkel nog hoeft te kiezen. El België. Nu te koop.
2: Kiezen voor een Veloci e-bike. Dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
1: De meest betaalbare schrijnwerker van het land.
3: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
4: Goedemiddag. Afgelopen maand is 1 op de 5 transportbedrijven in Vlaanderen beroofd door dieselbendes, dat schrijft HLN. In totaal werd er voor meer dan 10.000 liter diesel uit vrachtwagens gepompt. De dieven gaan drastisch te werk, zegt Johan Staes van Transport en Logistiek Vlaanderen.
5: Zij doorboren eigenlijk die brandstoftanks en gaan dan de diesel die erin zit uitpompen met lange darmen. En ze blijven niet enkel hangen rond parkings op de snelweg, maar ze gaan ook eigenlijk te werk in bedrijventerreinen en bij mensen thuis. Die emotionele schade die is er, maar er is natuurlijk ook eigenlijk toch wel sprake van economische en vaak soms eigenlijk van milieuschade.
4: De sector vraagt om parkings beter te beveiligen en de aangifteprocedure te vereenvoudigen. In Oostende is een man van 63 om het leven gekomen nadat hij van een balkon viel. Het gebeurde in het centrum, niet ver van het casino. Getuigen

0: hadden hem zien vallen van enkele verdiepingen hoog en belden de hulpdiensten. Die probeerden hem nog te reanimeren, maar dat lukte niet. Het parket onderzoekt de zaak, maar zegt dat niets wijst op kwaad opzet. Op het militair domein in Leopoldsburg is uiteindelijk 20 hectare natuur afgebrand. Dat meldt de burgemeester. De brand ontstond gisteren namiddag. In de loop van de avond kreeg de brandweer die onder controle, maar ze hebben nog de hele nacht nageblust. De brandweer is nog altijd ter plaatse, omdat er nog opflakkeringen mogelijk zijn. Defensie heeft code rood voor brandgevaar afgekondigd op alle militaire domeinen in Vlaanderen. Dat betekent dat je er niet mag gaan wandelen. In Nederland is de natuurbrand op een militair terrein op de Veluwe onder controle. Dat melden de lokale hulpdiensten. De brand brak afgelopen woensdag uit op een schietterrein. Nederland vroeg voor het eerst het buitenland om hulp voor brand. Er kwamen brandweerkorpsen uit Frankrijk en Duitsland helpen. De kans dat bultrugwalvis Timmy het haalt na zijn vrijlating is klein. Dat zegt marinebioloog Kelle Moreau. Timmy werd vanmorgen vrijgelaten uit zijn bassin en is de open zee ingezommen.
1: We mogen niet vergeten dat dat dier natuurlijk een heel lange, moeilijke periode achter de rug heeft. Dat het dier met serieuze gezondheidsproblemen kampt. En dus het is zo dat de wetenschappelijke consensus nog altijd blijft dat dus de overlevingskansen van het dier nog altijd als heel laag worden ingeschat.
0: Walvis Timmy lag wekenlang vast op een zandbank in de Oostzee. Vanmiddag eerst nog op veel plaatsen zonnig, later meer wolken met kans op hevige regen en onweersbuien, maximaal tot 25 graden. Ook morgen stevige buien, met vooral in de namiddag kans op onweer, maximaal tot 20 graden. De volgende dagen minder buien, maar wel frisser.
2: Nog 2 dagen. En je zingt ze allemaal mee tijdens de Nostalgie Meezing 1000. Nostalgie. Het Nostalgie 70s, 80s en 90s hitweekend.

0: Voor jezelf, voor je streek en voor een gratis energiescan. VDK Bank. Maak een afspraak op vdkbank.be.
1: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
3: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak, zonder dat je budget in rook opgaat. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze komkommers, nu 2 stuks, voor maar 1,50 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: Zeg de Vos.
5: Ja, Lemmes.
4: Wat pakte jij mee naar een barbecue voor onze verjaardag?
5: Ah, de honey mustard. En jij?
4: Zonnebril.
5: Voor de zon?
4: Voor de ribbekjes.
5: Hoe?
4: Ja. Die liggen daar toch al heel de tijd te shinen. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
6: Radisse!
7: De Vos Lemmes.
8: Robbie Williams. Dat is helemaal nostalgie. Eén groot amazing moment. Met zijn grootste hits. Werk uit zijn album Britpop. Life is Life met Robbie Williams, Sugar Babes, Suzanne en Freek, Bart Peters en Ozark Henry. Zaterdag 27 juni in het Middenvijverpark in Antwerpen. Tickets en info via lifeislife.be.
9: Thank you!
10: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
11: Kom nu naar de klantendagen bij Meubelenverberk Moes in Sint-Gilles-Waas en profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen.
12: Verberk Moes brengt leven in je interieur.
13: Download nu de Nostalgie-app
14: en doe mee met unieke wedstrijden.
15: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook de zonnebloemzaadjes voor Moederdag.
16: En binnen een paar weken hebben wij er een schoon bloemenveld, hè?
17: Maar we hebben nu al een bloemetje voor onze liefste mama. Alsjeblieft.
16: Maar dank u.
15: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer lente. Met deze week gratis zonnebloemzaadjes. Wij zijn Libelle.
18: Meer muziek en de grootste hits.
19: Het 70s, 80s en 90s.
18: Hitweekend.

0: Nostalgie Weekend Update.
1: Ik ben Simon en ik neem je mee door enkele toffe uittips dit weekend. De Floraliën strijken opnieuw neer in Gent. Slechts één keer om de vier jaar verandert de stad in een gigantisch internationaal planten- en bloemenfestival. En dit jaar staat alles in het teken van verbinding. In het Citadelpark, op iconische locaties zoals het Kuipke, de Floralienhal en de Plantentuin, tonen de beste floristen en tuinarchitecten ter wereld hun meest indrukwekkende creaties. Het is een ideale plek om even te ontspannen aan de dagelijkse drukte en je te laten inspireren door een overweldiging. De groene oase. De Floraliën lopen 10 dagen lang tot en met 10 mei. Als je van spoorwegen houdt, moet je dit weekend in Maldegem zijn. Daar start vandaag het grote stoomtreinfestival. Het is een unieke kans om legendarische locomotieven te bekijken, zoals de 100-jarige BBR of de imposante Duitse stoomlocomotief Tom. Er is ook een speciale bardancing-rijtuig waar je letterlijk een dansje kunt placeren. Ook voor de kinderen is er genoeg te beleven met Lego-treinen en miniatuurbaantjes. Een dagticket voor volwassenen kost €20. Het festival loopt tot zondag. Dit weekend openen meer dan 2500 kunstenaars hun deuren voor Atelier in Beeld. Je krijgt een unieke blik op de werkplek van schilders, beeldhouwers en keramisten doorheen heel Vlaanderen en Brussel. Zo kan je in het Pajottenland verschillende fietsroutes volgen die je van de ene naar de andere atelier brengen. Ook in Sint-Niklaas opent de academie haar deuren en in de regio van Watou gooien maar liefst 30 kunstenaars hun deuren wagenwijd open. Of je nu van street art houdt of van klassiek textiel, er is overal wel een atelier in je buurt waar je de sfeer kunt gaan opsnuiven. De toegang is overal volledig gratis. Meer info vind je op de website van Atelier in Beeld. Heb je zelf nog toffe uittips voor volgend weekend? Laat het dan zeker weten in onze Nostalgie-app.

0: De Antwerpsring is zoals altijd goed gevuld. Eén auto valt enorm op. Het is die van Sean Dont. Sweet Caroline. Wat een aanstekelijk enthousiasme, Sean.
1: Ah, oh, maar nog volk in de auto of wat? Ah, zo tof. Ah, dan kunnen we samen zingen, hè. Allee, opa, we zijn vertrokken. A sweet Caroline.
0: Oh, oh, oh. Je hoort het. Sean en ik zijn er al aan begonnen. En vanaf maandag is het aan jou tijdens de Nostalgie Meezing 1000. De meest meezingbare lijst. Alleen bij Nostalgie.
2: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
3: Voor de planeet.
4: Ah, heel tof.
3: Voor je streek.
4: Ook goed.
3: En voor als je druk bezig bent en nog moet gaan paddelen.
4: Ah.
3: En met de kinderen naar de muziekschool moet en nog boodschappen moet doen. En...
4: Ah, je bedoelt dat ik alles met een app kan doen?
3: Ja. Ook. Maar vooral dat onze kantoren op zaterdag voormiddag gewoon open zijn.
4: Ah, gezellig. Zal ik dat koffiekoeken meebrengen? Hè?
2: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
3: Voor jezelf, je streek en de planeet.
2: VDK Bank.
3: Klaar voor nog eens 100 jaar.
5: Boerenkost op grootmoeders wijze. Dat kan tellen.
6: Viva, bomba, pataten met saucissen.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Little Plus app 1 plus 1 gratis op boerenworsten. Dat is maar €3,95 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
0: Het 70s, 80s en 90s
7: hitweekend.

0: Het 70s, 80s en 90s
1: Hit Weekend.
0: Brico, Brico City
2: en Brico Planet zijn jarig.
0: Al onze winkels zijn nu zondag open.
2: En met je getrouwheidskaart krijg je 20% op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen.
0: En zelfs 25% bij aankoop van minimum 3 artikelen.
2: Want zelfgemaakt
0: is slim bespaard.
2: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
3: Maak van je tweedehands aankoop geen tweederangs aankoop. Check eerst de CarPass met kilometer- en onderhoudshistoriek. En nu ook met de staat van de batterij voor elektrische wagens. Eerstehands info over je tweedehands auto? Kijk op carpas.be.
4: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
5: Goedemiddag. Afgelopen maand is 1 op de 5 transportbedrijven in Vlaanderen beroofd door dieselbendes. Dat schrijft HLN. In totaal werd er voor meer dan 10.000 liter diesel uit vrachtwagens gepompt. De dieven gaan drastisch te werk, zegt Johan Staes van Transport en Logistiek Vlaanderen.
6: Zij doorboren eigenlijk die brandstoftanks en gaan dan de diesel die erin zit uitpompen met lange darmen. En ze blijven niet enkel hangen rond parkings op de snelweg, maar ze gaan ook eigenlijk te werk in bedrijventerreinen en bij mensen thuis. Die emotionele schade, die is er, maar er is natuurlijk ook eigenlijk toch wel sprake van economische en vaak soms eigenlijk van milieuschade.
5: De sector vraagt om de parkings beter te beveiligen en de aangifteprocedure te vereenvoudigen. Op het militair domein in Leopoldsburg is uiteindelijk 20 hectare natuur afgebrand, dat meldt de burgemeester. De brand ontstond gisteren namiddag. In de loop van de avond kreeg de brandweer die onder controle, maar ze hebben nog de hele nacht nageblust. De brandweer is nog altijd ter plaatse, omdat er nog opflakkeringen mogelijk zijn. Defensie heeft code rood voor brandgevaar afgekondigd op alle militaire domeinen in Vlaanderen. Dat betekent dat je er niet mag wandelen. In Nederland is de natuurbrand op een militair terrein op de Veluwe onder controle. Dat melden de lokale hulpdiensten. De brand brak afgelopen woensdag uit op een schietterrein. Nederland vroeg voor het eerst het buitenland om hulp voor brand. Er kwamen brandweerkorpsen uit Frankrijk en Duitsland helpen. Iran zegt dat de oorlog met de VS waarschijnlijk snel hervat wordt. Dat heeft een Iraanse militaire verantwoordelijke laten weten. Het komt omdat Amerikaans president Trump ook het tweede vredesvoorstel van Iran heeft afgewezen. Een hervatting van de oorlog wordt bijna onvermijdelijk, zegt hij. Sinds 8 april is er een staakt het vuren. De kans dat bultrugwalvis Timmy het haalt na zijn vrijlating is klein, dat zegt marinebioloog Kelle Moreau. Timmy werd vanmorgen vrijgelaten uit zijn bassin en is de open zee ingezwommen.
7: We mogen niet vergeten dat dat dier natuurlijk een heel lange, moeilijke periode achter de rug heeft. Dat het dier met serieuze gezondheidsproblemen kampt. En dus het is zo dat de wetenschappelijke consensus nog altijd blijft dat dus de overlevingskansen van het dier nog altijd als heel laag worden ingeschat.
5: Walvis Timmy lag wekenlang vast op een zandbank in de Oostzee. En acteurs die met artificiële intelligentie gemaakt zijn, zullen geen Oscar meer kunnen winnen. Dat heeft de Oscar-academie aangekondigd. Er is veel te doen rond het gebruik van AI in de filmwereld, onder meer rond de AI-actrice die een Nederlandse onderneemster creëerde. De Oscar-academie benadrukt wel dat het gebruik van AI toegestaan blijft. Vanmiddag eerst nog op veel plaatsen zonnig, later meer wolken met kans op hevige regen- en onweersbuien. Maxima tot 25 graden. Ook morgen stevige buien, met vooral in de namiddag kans op onweer. Maxima tot 20 graden. De volgende dagen minder buien, maar wel frisser.
8: Nog 2 dagen. En je zingt ze allemaal mee tijdens de Nostalgie Meezing 1000. Nostalgie. Het Nostalgie 70s, 80s en 90s Hit Weekend.

0: Zo sta je op.
1: Goedemorgen.
0: Met Veronique de Kok.
2: Wat je ook doet, en dat doe je blijkbaar vaak.
1: Oh, nu weer.
2: Dat is in je bed kruipen met sokken aan. En dat vind ik zo vies.
1: Sandertje.
2: Ranzig.
1: Sandertje. Dat doe ik alleen als ik koud heb. Dat zijn niet de sokken die ik de hele dag draag, hè. Dat zijn speciaal slaapsokken van die dikke zool.
2: Maar in de nacht... Oh, ik,
1: zalig,
2: nee.
1: Lekker warm.
2: Het idee alleen al.
1: Jongen. Maar ik lig niet met u in de nest, hè. Wat is het probleem?
0: Luister maandag naar...

0: Dit weekend stokverkoop om blij van te worden. Met kortingen tot min 70%. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
1: Ik ben Leo, Fintro Bankier. Mijn advies voor ondernemers? Kies een bankier die ook zelfstandig is. Net als ik.
2: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
1: Want uw zaak, dat is ook onze zaak.
3: Mijn tante gaf haar hele leven om anderen een beter leven te geven. En nu ze er niet meer is, doet ze dat nog altijd. Dat is pas een nalatenschap.
4: Laat hoop leven. Neem Artsen zonder Grenzen op in uw testament. Kijk hoe op azg.be.
5: De lente. Die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk. De voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
6: Sfeerverlichting.
7: En olie.
6: Oh ja, schat. Hier, kocht.
7: Of anders koolzoenbandjes.
6: Oh ja, en latex handschoenen.
7: Oh ja.
8: En geen klantenkaart, meneer?
9: Safti. Een verleidelijk groot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
10: Als je het bij Safti niet vindt, wend het nergens.
9: Safti.
11: Wel zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
7: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Oh. Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Uh-huh. In al uw kleuren.
11: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
7: Oh, echt?
11: Ja, tuurlijk.
12: Veranda comfort in Torhout.
13: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
12: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
13: Kijk op verandacomfort.com.
14: Leden bij Leemans.
15: Oh, Suzy, 180.
16: Ga met jouw vogelenpiek.
15: 180, Suzy, kom op, het is aan.
16: Ik zal mijn pijltjes eens op aanmikken. Ik heb hier nog 180 jobbetjes.
15: Oh, Suzy, toch?
17: Met een renovatielening van Leemans Kredieten kan je de afbetaling spreiden over 180 maanden en betaal je dus een pak minder af per maand.
14: Leden bij Leemans is leden bij vrienden.
17: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
11: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk.
13: Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, thuis in wonen.
18: Meer muziek en de grootste hits.
19: Het 70s, 80s en 90s
18: Hitweekend.

0: jij kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
1: Xina.
0: Info in je winkel of op xina.be.
2: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
3: Voor de planeet, voor je streek en voor jezelf. Want we zijn open op zaterdag voormiddag.
2: VDK Bank.
4: Boerenkost op grootmoeders wijze. Dat kan tellen.
5: Viva, bomba, pataten met saucissen.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Little Plus app 1 plus 1 gratis op boerenworsten. Dat is maar €3,95 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
6: Jij volgens Marie Claire. Denk voor jezelf en zeg wat je denkt. Kies voor jezelf en kom op voor je keuze. Weet wat belangrijk is. Graag zien en je graag laten zien. Wees verliefd en durf delen. Think smart, look amazing. Nu in je krantenwinkel.
7: Het zijn klantendagen bij Meubelen Verberkmoes. Laat je inspireren door onze nieuwste trends en collecties. En profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen. Klantendagen, nu bij Meubelen Verberkmoes in Sint-Gilles-Waas.
8: Verberkmoes brengt leven.

0: Naar Zeeap gegaan.
1: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimo-app. Zimo, de Imo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
2: Wie is de mol? Nog enkele weken en hij, of zij, wordt ontmaskerd tijdens de spannende finale. En die kunt je live bijwonen in Kinepolis Antwerpen op zondag 17 mei. Je beleeft er de grote ontknoping in het gezelschap van Gilles de Koster en alle kandidaten. En ook Dennis Xayet gaat live met Café de Mol. Reserveer nu uw plaatsen op kinepolis.be/demol.
3: Meer muziek en de grootste hits.
4: Dit is jouw 70s, 80s en 90s
3: hitweekend.

0: Dit weekend stokverkoop om blij van te worden. Met kortingen tot min 70%. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
1: Ik ben even naar Amsterdam, hè.
2: Waarom?
1: Ik ben vergeten hoe een tulp ruikt. Doei!
3: Naar Amsterdam? Met Eurocity Direct toch? 16 keer per dag vanuit Brussel en in 2 uur. Nu vanaf 19 euro in plaats van 25. Boek je tickets op nmbsinternationaal.com.
4: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en

0: De volgende patiënt, alstublieft.
1: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
2: Ja, maar je gaat gewoon eerlijk zijn, hè?
3: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
2: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Thuis.
3: Oké.
0: Ja, maar we willen slim kiezen.
3: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè?
0: Ah, ja?
2: Waarom?
3: Ah, maar krijg ruimte op.
0: Opruimen?
3: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè?
4: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
5: Napoleon was een man met een droom. Hij werd een mythe die Europa veroverde. Maar achter de macht schuilt ook een gevaar. Deze zomer beleef je zijn verhaal van op de eerste rij in een groots meeslepende spektakelmusical. Met Jelle Kleijmans in de rol van de keizer die zichzelf ten val bracht. Napoleon the Musical. Vanaf 13 augustus aan het Kasteel de Merode in Westerlo. Tickets en info historalia.be.
6: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts. Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
7: Goedemiddag. Afgelopen nacht zijn 58 transmigranten onderschept aan de Belgische kust. De politie trof 30 transmigranten aan in de duinen in Bredene, 14 in een busje in de Pannen en 14 in een bootje richting Frankrijk. De politiediensten blijven extra waakzaam, zegt gouverneur van West-Vlaanderen Karel de Caluwe.
8: We wisten dat er iets ging gebeuren omdat de weersomstandigheden toch wel vrij behoorlijk goed waren, in functie van windstroming. Dus het was inderdaad, zoals men zei, een rood weekend. En goed, de eerste nacht was het al prijs. En waarschijnlijk de volgende nacht zal het opnieuw van dat zijn. En onze mensen zijn alert, ja.
7: Iran zegt dat de oorlog met de VS waarschijnlijk snel hervat wordt. Dat heeft een Iraanse militaire verantwoordelijke laten weten. Het komt omdat Amerikaans president Trump ook het tweede vredesvoorstel van Iran heeft afgewezen. Een hervatting van de oorlog wordt bijna onvermijdelijk, zegt Iran. Sinds 8 april is er een staakt het vuren. En op het EK squash voor landenploegen hebben de Belgische vrouwen brons gehaald. Ze versloegen Schotland in de wedstrijd om de derde plaats. De ploeg bestond uit Nele en Tine Gillis, Savannah Moxam en Marie van Riet. Vanmiddag eerst nog op veel plaatsen zonnig, later meer wolken met kans op hevige regen en onweersbuien. Maximaal tot 25 graden. Ook morgen stevige buien, met vooral in de namiddag kans op onweer. Maximaal tot 20 graden. De volgende dagen minder buien, maar wel frisser.
9: Nog 2 dagen. En je zingt ze allemaal mee tijdens de Nostalgie Meezing 1000. Nostalgie. Het Nostalgie 70s, 80s en 90s hitweekend.

0: Bij Maatkasten Online vind je alle soorten kasten. Voor de planner, de...
1: Ah, alles is gesorteerd.
0: Kast. Voor de interieurlover, de...
1: Amai zeg, wat een eyecatcher.
0: Kast. Voor de ouder, de...
1: Van wie is deze eigenlijk?
0: Kast. En voor de tiener, de...
1: Raak mijn spullen niet aan!
0: Kast. Welke kast je ook zoekt, je ontwerpt hem zelf met gemak op...
2: Maatkasten Online.
0: En het is onze 10e verjaardag. Feest mee op maatkastenonline.be.
3: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak, zonder dat je budget in rook opgaat. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze komkommers, nu 2 stuks, voor maar €1,50. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
0: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
4: Wow, de grootste schommel van de wereld.
5: En een avonturenparcours.
0: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
6: Bellewaerde!
0: Verkozen tot beste pretpark van België.
7: Oei, oei. Wie parkeert er nu onder een boom?
8: Oei, oei, oei.
9: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
7: Oh, Pascal, ik ben een held.
9: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
10: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
9: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor u een overeenkomst afsluit.
11: Ons nieuw keuken. Totaal geen stress gehad. Grando heeft echt alles uit onze handen genomen. Wij moesten alleen maar kiezen.
12: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
13: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk.
14: Grando, Grando, Grando.
15: Robbie Williams. Dat is helemaal nostalgie. Eén groot meezingmoment. Met zijn grootste hit. Werk uit zijn album Britpop. Life is Life met Robbie Williams, Sugar Babes, Suzanne en Freek, Bart Peters en Ozark Henry. Zaterdag 27 juni in het Middenvijverpark in Antwerpen. Tickets en info via lifeislife.be.
16: Thank you!
17: El België. De grootste namen uit de modewereld. De coolste fashion shoots. De meest exclusieve interviews. En een cultuuragenda die voor jou cureert. Zodat jij enkel nog hoeft te kiezen. El België. Nu te koop.
18: Meer muziek en de grootste hits.
19: Dit is jouw 70s, 80s en 90s.
18: Hit weekend.

0: moet even fluisteren, want Lenke zit in het huis van God. Hey, dag Lenke.
1: Hey, zet u daar maar even naast je biechtstoel, want het is wel tijd voor mijn solo, hè? Life is a mystery.
0: Je hoort het. Lenke is er al aan begonnen. En vanaf maandag is het aan jou tijdens de Nostalgie Meezing 1000. De meest meezingbare lijst. Alleen bij Nostalgie. Brico, Brico City
2: en Brico Planet zijn jarig.
0: Al onze winkels zijn nu zondag open.
2: En met je getrouwheidskaart krijg je 20% op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen.
0: En zelfs 25% bij aankoop van minimum 3 artikelen.
2: Want zelfgemaakt
0: is slim bespaard.
2: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
3: Ruik je dat? Pure verwenmomenten aan kleine prijsjes bij Kruidvat. Nu, knijp 1 plus 1 gratis met een cadeaubox gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: De lente, die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
6: Fintro. Ik ben Nathalie, fiere Fintro-bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
7: Fintro. Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
6: Kom gerust eens langs voor een goed gesprek.
8: Meer muziek en de grootste hits.
0: Het 70s, 80s en 90s.
8: Hit

0: Music.
1: Nostalgie.
2: I give you ice cream cones and telephones.

0: je slaap-DNA meten bij SleepLife. En kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. SleepLife. SleepLife. Voelbaar beter slapen.
1: Lab 9 presents.
2: Fout? Wat fout? Oh, ik ben je PC-kotsbeu.
3: Nee, joh.
2: Jawel, ik wil een die goed werkt, simpel en snel.
3: Nee, joh.
2: Zegt ook eens iets dat wel helpt?
3: Wel, de MacBook Neo bij Lab 9 voor nog geen 700 euro. 3 jaar garantie en gratis lessen.
2: Nee, joh.
3: Ja, joh.
1: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts. Dit weekend stokverkoop om blij van te worden. Met kortingen tot -70%. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki Herenboxer Shorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.

0: buurt. Download de Nieuwsblad-app en stem. In samenwerking met Nostalgie en Fairbel. Nieuwsblad.
1: Begin bij ons!
2: In de Nostalgie-app ontdek je nog meer muziek met onze digitale zenders.
3: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook de zonnebloemzaadjes voor Moederdag.
4: En binnen een paar weken hebben wij er een schoon bloemenveld, hè?
5: Maar we hebben nu al een bloemetje voor onze liefste mama. Alsjeblieft.
4: Maar dank u.
3: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer lente. Met deze week gratis zonnebloemzaadjes. Wij zijn Libelle.
6: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
7: Goedemiddag. Afgelopen nacht zijn 58 transmigranten onderschept aan de Belgische kust. De politie trof 30 transmigranten aan in de duinen in Bredene, 14 in een busje in de Pannen en 14 in een bootje richting Frankrijk. De politiediensten blijven extra waakzaam, zegt gouverneur van West-Vlaanderen Karel de Caluwe.
8: We wisten dat er iets ging gebeuren omdat de weersomstandigheden toch wel vrij behoorlijk goed waren, in functie van windstroming. Dus het was inderdaad, zoals men zei, een rood weekend. En goed, de eerste nacht was het al prijs. En waarschijnlijk de volgende nacht zal het opnieuw van dat zijn. En onze mensen zijn alert, ja.
7: In Laken, in Brussel, zijn 3 mensen gewond geraakt bij een vechtpartij gisteravond. Dat meldt de politie. De 3 werden naar het ziekenhuis gebracht. Ze liepen onder meer snijwonden op. Hoe de vechtpartij is ontstaan is nog niet duidelijk. Het onderzoek loopt. En op het EK squash voor landenploegen hebben de Belgische vrouwen brons gehaald. Ze versloegen Schotland in de wedstrijd om de 3e plaats. De ploeg bestond uit Nele en Tine Gillis, Savannah Moksam en Marie van Riet. Vanmiddag eerst nog op veel plaatsen zonnig, later meer wolken met kans op hevige regen of onweersbuien. Maximaal tot 25 graden. Ook morgen stevige buien, met vooral in de namiddag kans op onweer. Maximaal tot 20 graden. En de volgende dagen minder buien, maar wel frisser.
9: Nog 2 dagen. En je zingt ze allemaal mee tijdens de Nostalgie Meezing 1000. Nostalgie. Het Nostalgie 70s, 80s en 90s hitweekend.

0: thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
1: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar het zelf tijdens onze Anniversary Days en geniet van exclusieve voordelen op al onze modellen. Kom ze ontdekken bij uw erkend concessiehouder Mercedes-Benz of boek meteen een testrit op mercedesbenz.be. Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
2: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
1: Douglas, welcome to beautiful. Shop de mooiste parfumcadeaus voor Moederdag voor de mooiste prijzen. Douglas.
3: Ik ken niemand die zo voor anderen klaar stond als papa. Zelfs nu hij er niet meer is, helpt hij nog steeds. En dat maakt mij gelukkig.
4: Laat hoop leven. Neem Artsen zonder Grenzen op in uw testament. Kijk hoe op azg.be.
5: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak, zonder dat je budget in rook opgaat. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze komkommers, nu 2 stuks, voor maar €1,50. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
6: Oh, sfeerverlichting.
7: En olie.
6: Oh ja, schat. Hier, kocht.
7: Of anders, koolzoombandjes.
6: Oh ja, en latex handschoenen.
7: Oh ja.
8: Heb je geen klantenkaart, meneer?
5: Safti. Een verleidelijk groot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
8: Als je het bij Safti niet vindt, wend het nergens.
5: Safti.
9: Napoleon was een man met een droom. Hij werd een mythe die Europa veroverde. Maar achter de macht schuilt ook een gevaar. Deze zomer beleef je zijn verhaal van op de eerste rij in een groots meeslepende spektakelmusical. Met Jelle Kleijmans in de rol van de keizer die zichzelf ten val bracht. Napoleon the Musical. Vanaf 13 augustus aan het Kasteel de Merode in Westerlo. Tickets en info historalia.be.
6: Onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, thuis in wonen.
10: Al je Napster downloads uit de Nillies terug horen. Luister naar Nostalgie 90s en Nillies via onze app of op nostalgie.be. Meer muziek en de grootste hits.
11: Dit is jouw 70s, 80s en 90s
10: Hit Weekend.

0: ben Ronnie, Vintro-bankier. Mijn tip, kies een bankier die er is van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
1: Vintro, gaat ver, blijft dichtbij. Het is bijna moederdag bij Ici Paris XL. Shop nu Lancôme La Vie Belle 100 ml voor maar 100 euro. Ici Paris XL. Laat ze see
2: you shine. Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Ik heb zin in...
2: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
4: Okie, taco doki.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
6: Voor haar, voor de kids of voor mij... De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
7: Berendagen van 8 tot en met 17 mei. Met kortingen van 10% en 15%.
6: De nieuwe BR. Berensterk in jouw kledingmerk.
8: De volgende patiënt, alstublieft.
9: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
10: Ja, maar ja, gewoon eerlijk zijn, hè.
11: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
10: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Uh-huh. Thuis.
11: Oké. Okay.
8: Ja, maar we willen slim kiezen.
11: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè.
8: Ah, ja?
10: Waarom?
11: Ah, maar krijg ruimte op.
8: Opruiming?
11: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè.
12: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
13: Wel zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
14: Het zal wel zijn. Ja. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Hmm. Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Hmm. In al uw kleuren.
13: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
14: Echt?
13: Ja, tuurlijk.
14: Veranda comfort in Torhout.
12: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
14: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
12: Kijk op verandacomfort.com.
15: Meer muziek en de grootste hits.
16: Dit is jouw 70s, 80s en 90s.

0: Kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Ixina, ja aan je dromen.
1: Comfort waarop je kunt vertrouwen met prijzen waarop je kunt rekenen. Bij Kruidvat natuurlijk. Met nu, always discreet, 2 plus 2, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Dit is een oproep voor heel Vlaanderen. Wij willen terug vuile broeken.
4: Ik wil een broodtos vol regenwormen.
5: Oh, en moddertaarten bakken.
6: En pimpelnezen spotten.
7: Voetballen met een wespennest.
8: Dat gaan we niet doen, Jonas.
9: Win dankzij het Nieuwsblad een groene speelplaats voor de basis- of middelbare school in jouw buurt. Download de Nieuwsblad-app en stem. In samenwerking met Nostalgie en Fairbel. Nieuwsblad.
10: Begin bij ons.
11: Jij volgens Marie Claire. Denk voor jezelf en zeg wat je denkt. Kies voor jezelf en kom op voor je keuze. Weet wat belangrijk is. Graag zien en je graag laten zien. Wees verliefd en durf delen. Think smart, look amazing. Nu in je krantenwinkel.
12: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
13: Nostalgie.
12: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
14: Goedemiddag. De brandweerzones in Limburg vrezen voor nog meer natuurbranden. Na de zware brand gisteravond op het militair domein Kamp Beverlo. Journalist Quinten Evers.
15: Dat betekent dat de grond nu al kurk en kurkdroog is. En het kan dan wel wat regenen. Maar ja, dan is die grond misschien wat natter geworden. Maar die achterstand die nu al is opgelopen, dat is een achterstand voor de rest van de zomer. Want als het dan terug een lange periode warm is, zal die grond opnieuw kurk en kurkdroog worden. En ze roepen daarom nu al trouwens op om extreem voorzichtig en waakzaam te zijn.
14: In totaal ging er zo'n 20 hectare natuur in vlammen op. De brandweer is er ook nog altijd aan het nablussen. In Laeken in Brussel zijn 3 mensen gewond geraakt bij een vechtpartij gisteravond, dat meldt de politie. De 3 werden naar het ziekenhuis gebracht, ze liepen onder meer snijwonden op. Hoe de vechtpartij is kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Het onderzoek loopt. En Iran stelt nu zelf eisen voor deelname aan het WK voetbal. De Wereldvoetbalbond FIFA moet de veiligheid van de Iraanse spelers garanderen en uitspraken van de Amerikaanse president Trump strenger veroordelen. Die had voorgesteld om Iran te vervangen door Italië. Het WK vindt plaats van 11 juni tot 19 juli in de VS, Canada en Mexico. Iran zit in de groep van de Rode Duivels. Eerst nog op veel plaatsen zonnig, later meer wolken met kans op hevige regen of onweersbuien, maxima tot 25 graden. Ook morgen stevige buien, met vooral in de namiddag kans op een onweer, maxima tot 20 graden. De volgende dagen minder buien, maar wel frisser.
12: Nog 2 dagen. En je zingt ze allemaal mee tijdens de Nostalgie Meezing 1000.
16: Nostalgie.
12: Het Nostalgie 70s, 80s en 90s hitweekend.

0: Laat je slaap-DNA meten bij SleepLife. En kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. SleepLife. SleepLife. Voelbaar beter slapen.
1: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
2: Voilà, Els. Je draagt nu voor het eerst hoortoestellen. Hoe klinkt het?
3: Oh, dat klinkt goed.
2: Ja, hè? En je krijgt nu ook een mooie korting.
3: Ja, maar dat klinkt nog beter.
1: In mei verlengen we onze promo. 25% korting op je tweede hoortoestel. La Perre. Wij maken alle oren blij.
4: Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
5: Wie parkeert er nu onder een boom?
6: Oei, oei, oei, oei, oei, oei, BelPNV.
7: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
5: Oh, Pascal, ik ben een meld.
7: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
8: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
7: Raadpleeg steeds de infofiche voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor u een overeenkomst afsluit.
8: Alleen de grootste hits en geen getetter. Een heel weekend lang.
9: Het 70s, 80s en 90s.

0: Veronique de Kok die meezingt onder de douche.
1: Veronique, uw zeepje is gevallen.
2: Ah,
1: wie
2: zit
1: er
2: jij?
1: Ah, Maarten. Je hoort het, Veronique is er al aan begonnen.
0: En vanaf maandag is het aan jou. Tijdens de Nostalgie Meezing 1000. De meest meezingbare lijst. Alleen bij Nostalgie.
3: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Ik heb zin in...
3: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
5: Oki, taco doki.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
7: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
6: Hoe praat jij nu?
7: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
6: En vind je vrouw dat niet lastig?
7: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
8: Mobile Vikings.
6: Play it smart.
9: Ruik je dat? Pure verwenmomenten aan kleine prijsjes bij Kruidvat. Nu, knijp 1 plus 1 gratis met een cadeaubox gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Ons nieuw keuken. Totaal geen stress gehad. Grando heeft echt alles uit onze handen genomen. Wij moesten alleen maar kiezen.
12: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
13: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk.
14: Grando, Grando, Grando.
0: Alleen de grootste hits en geen getetter. Een heel weekend lang.
15: Jouw 70s, 80s en 90s.

0: Het 70s, 80s en 90s.
1: Het weekend. Nostalgie. In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
3: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
4: Voor jezelf, voor je streek en voor een gratis energiescan.
3: VDK Bank.
4: Maak een afspraak op vdkbank.be.
5: De lente. Die voel je het beste op 2 wielen. Heerlijk. De voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
6: Slim naar Antwerpen presenteert...
7: De Wegwijzer.
6: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media, maar check je ook je route. Dan zegt onze Wegwijzer...
8: Met een snelle check, voor je vertrek, reis je vlot naar de juiste plek.
6: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
9: Brico, Brico City
10: en Brico Planet zijn jarig.
9: Al onze winkels zijn nu zondag open.
10: En met je getrouwheidskaart krijg je 20% op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen.
9: En zelfs 25% bij aankoop van minimum 3 artikelen.
10: Want zelfgemaakt
9: is slim bespaard.
10: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
11: Mijn tante gaf haar hele leven om anderen een beter leven te geven. En nu ze er niet meer is, doet ze dat nog altijd. Dat is pas een nalatenschap.
12: Laat hoop leven. Neem Artsen zonder Grenzen op in uw testament. Kijk hoe op azg.be.
13: Bij Super XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En het is bijna zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Super XL.
14: Laat ze see you shine.
15: Het zijn klantendagen bij Meubelen Verbergmoes. Laat je inspireren door onze nieuwste trends en collecties. En profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen. Klantendagen, nu bij Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas.
16: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
17: Wie is de mol? Nog enkele weken en hij, of zij, wordt ontmaskerd tijdens de spannende finale. En die kunt je live bijwonen in Kinepolis Antwerpen op zondag 17 mei. Je beleeft er de grote ontknoping in het gezelschap van Gilles de Koster en alle kandidaten. En ook Dennis Xayet gaat live met Café de Mol. Reserveer nu uw plaatsen op kinepolis.be/demol.
18: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook de zonnebloemzaadjes voor Moederdag.
19: En binnen een paar weken hebben wij er een schoon bloemenveld, hè?
4: Maar we hebben nu al een bloemetje voor onze liefste mama. Alsjeblieft.
19: Maar dank u.
18: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer lente. Met deze week gratis zonnebloemzaadjes. Wij zijn Libelle.
1: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
5: Goedemiddag. De brand.

0: zal die grond opnieuw kurk en kurkdroog worden. En ze roepen daarom nu al trouwens op om extreem voorzichtig en waakzaam te zijn.
1: In totaal ging er zo'n 20 hectare natuur in vlammen op. De brandweer is er ook nog altijd aan het nablussen. In de gevangenis van Wortel in de provincie Antwerpen is een gevangene gisteravond over een omheining gekropen. Dat bevestigt het gevangeniswezen. Volgens de lokale zender RTV wou de man een pakket oppakken dat over de gevangenismuur was gegooid. Het gevangeniswezen laat weten dat hij een gepaste straf zal krijgen. Het is niet duidelijk wat er in het pakket zat. Voor het eerst in bijna 40 jaar stoppen er opnieuw treinen in het station Antwerpen-Linkeroever. Het gaat om een tijdelijke heropening, zegt Dimitri Temmerman van de NMBS.
2: Vanaf vandaag stoppen daar opnieuw treinen, maar het is vooral vanaf maandag dat dat station een belangrijk alternatief zal zijn voor tijdens de werken aan de pre-metro-tunnel, waardoor er eigenlijk bijna een jaar lang geen trams rijden tussen Linker en Rechteroever. En het treinstation en de trein is daar een van de alternatieven, zodat al die tramreizigers toch nog kunnen blijven verplaatsen.
1: Het treinstation blijft zeker tot eind maart volgend jaar open. Het Israëlische leger heeft twee activisten van de vloot met hulp voor Gaza opgepakt. Het gaat om een Spaans-Palestijnse man en een Braziliaan. Volgens Israël werkt een van hen voor een organisatie die onder de sancties van de Verenigde Staten valt. De andere wordt verdacht van illegale activiteiten. Spanje riep al op om de man onmiddellijk vrij te laten. In totaal bestond de hulpvloot uit meer dan 50 schepen. De andere leden werden eerder al vrijgelaten. Sport. De Sloveen Tadej Pogačar heeft zijn derde ritzege gepakt in de wielerronde van Romandia. Pogačar reed weg op de laatste beklimming van de dag en hield stand. De Duitser Florian Lipowitz werd tweede, de Spanjaard Pablo Castillo derde. Pogačar blijft ook leider. Morgen eindigt de ronde van Romandia. Eerst nog op veel plaatsen zonnig, later meer wolken met kans op hevige regen of onweersbuien, maximaal tot 25 graden. Ook morgen stevige buien, met vooral in de namiddag kans op onweer, maximaal tot 20 graden. De volgende dagen dan minder buien, maar wel frisser.
3: Nog 2 dagen. En je zingt ze allemaal mee tijdens de Nostalgie Meezing 1000. Nostalgie. Het Nostalgie 70s, 80s en 90s hitweekend.

0: ben Leo, Fintro-bankier. Mijn tip? Kies als ondernemer een zelfstandige bankier. Net als ik.
1: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij. De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
2: Wauw, de grootste schommel van de wereld.
3: En een avonturenparcours.
1: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde. Verkozen tot beste pretpark van België.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Ik heb zin in...
4: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
6: Okie, taco doki.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
8: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
9: Voor de planeet?
10: Altijd goed.
9: Voor je streek?
10: Top.
9: En voor als je zo graag met vrienden kookt dat je samen een keuken wil kopen en dus best ook samen een huis waar die keuken in staat.
10: Een lening voor co-housing en co-cooking dus.
9: Wel ja, huisje, tuintje,
10: balletjes in tomatensaus, oh, met frietjes.
9: Lekker.
8: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
9: Voor jezelf, je streek en de planeet.
8: VDK Bank.
9: Klaar voor nog eens 100 jaar. Meer info op vdkbank.be.
11: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen. Thuis in wonen.
12: Oh, sfeerverlichting.
13: En olie.
12: Oh ja, schat. Hier, kort.
13: Of anders, koolzoombandjes.
12: Oh ja, en Lotex handschoenen.
13: Oh ja.
9: Heb je geen klantenkaart, meneer?
14: Safti. Een verleidelijk groot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
6: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.

0: mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
1: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimmo-app. Zimmo, de Immo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
2: Lenen bij Leemans.
3: Oh, Suzy, 180.
4: Ga met jouw vogelenpiek.
3: 180, Suzy, kom op, het is aan.
4: Ik zal mijn beltjes eens op aanmikken, zeg. Ik heb hier nog 180 jobbetjes.
3: Oh, Suzy, toch?
5: Met een renovatielening van Leemans Kredieten kan je de afbetaling spreiden over 180 maanden en betaal je dus een pak minder af per maand.
2: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
5: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
6: Alleen de grootste hits
7: en geen getetter.
6: Een heel weekend lang.
8: Dit is jouw 70s, 80s en 90s hitweekend. Nostalgie.

0: Ik ben even naar Amsterdam, hè.
1: Waarom?
0: Voor de maatjes. Die zijn daar 2 uur verser. Doei.
2: Naar Amsterdam? Met Eurocity Direct toch? 16 keer per dag vanuit Brussel en in 2 uur. Nu vanaf 19 euro in plaats van 25. Boek je tickets op nmbsinternationaal.com.
3: Slim naar Antwerpen presenteert...
4: De Wegwijzer.
3: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media. Maar check je ook je route. Dan zegt onze wegwijzer...
5: Met een snelle check voor je vertrek reis je vlot naar de juiste plek.
3: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
6: Bij Xerius geloven we dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
0: Ook in mij?
6: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
7: Achter jou staat Xerius.
8: We moeten weerbaarder worden, krijgen we zo vaak te horen. En dat klopt. Maar hoe? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij op de redactie over wat er op het spel staat. Vrijheid is daar toch altijd de kern van. Ook voor onszelf. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken. Om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze weerbaarheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
7: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu voor de helft van de prijs via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
9: El België. De grootste namen uit de modewereld. De coolste fashion shoots. De meest exclusieve interviews. En een cultuuragenda die voor jou cureert. Zodat jij enkel nog hoeft te kiezen. El België. Nu te koop.
10: De volgende patiënt alstublieft.
11: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
12: Ja, maar ja, gewoon eerlijk zijn, hè.
13: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
12: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Uh-huh. Thuis.
13: Oké.
10: Ja, maar we willen slim kiezen.
13: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè?
10: Ah ja?
12: Waarom?
13: Ah, maar krijg ruimte op.
10: Opruiming?
13: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè?
14: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronse. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
15: Alleen de grootste hits en geen getetter. Een heel weekend lang.
16: Dit is jouw 70s, 80s en 90s hitweekend.

0: helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak, zonder dat je budget in rook opgaat. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze komkommers, nu 2 stuks, voor maar 1,50 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Ik ken niemand die zo voor anderen klaarstond als papa. Zelfs nu hij er niet meer is, helpt hij nog steeds. En dat maakt mij gelukkig.
2: Laat hoop leven. Neem Artsen zonder Grenzen op in uw testament. Kijk hoe op azg.be.
3: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
4: Berendagen van 8 tot en met 17 mei met kortingen van 10% en 15%.
3: De nieuwe BR. Berensterk in jouw kledingmerk.
4: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
5: Wel, zeg, zo goed gezien. Omdat de lente eraan komt.
6: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Oh. Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Uh-huh. In al uw kleuren.
5: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
6: Oh, echt?
5: Ja, tuurlijk.
4: Veranda comfort in Torhout.
7: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
7: Kijk op verandacomfort.com. Kom.
4: Het is onze 10e verjaardag. Feest mee op
8: Makkelijk Online.
9: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
10: Goedenavond. In Diegem zijn 2 verdachten opgepakt na een achtervolging. Het gaat om 2 mannen van 32 en 31 jaar. Dat bevestigt het parket Halle-Vilvoorde. Melanie Geraars legt uit wat er gebeurd is.
11: Een man en een vrouw zouden in een dancing van 18 in Brussel een discussie gehad hebben met 4 mannen. Bij het verlaten van die dancing.

0: politie onderzoekt nu wat er precies is gebeurd. Voor het eerst in bijna 40 jaar stoppen er opnieuw treinen in het station Antwerpen-Linkeroever. Het gaat om een tijdelijke heropening, zegt Dimitri Temmerman van de NMBS.
1: Vanaf vandaag stoppen daar opnieuw treinen, maar het is vooral vanaf maandag dat dat station een belangrijk alternatief zal zijn voor tijdens de werken aan de pre-metro-tunnel, waardoor er eigenlijk bijna een jaar lang geen trams rijden tussen Linker en Rechteroever en het treinstation. En de trein is daar een van de alternatieven, zodat al die tramreizigers toch nog kunnen blijven verplaatsen.
0: Het treinstation blijft zeker tot eind maart volgend jaar open. Het Israëlische leger heeft twee activisten van de vloot met hulp voor Gaza opgepakt. Het gaat om een Spaans-Palestijnse man en een Braziliaan. Volgens Israël werkt een van hen voor een organisatie die onder de sancties van de Verenigde Staten valt. De andere wordt verdacht van illegale activiteiten. Spanje riep al op om de man onmiddellijk vrij te laten. In totaal bestond de hulpvloot uit meer dan 50 schepen. De andere leden werden eerder al vrijgelaten. Sport. De Sloveen Tadej Pogačar heeft zijn derde ritzege gepakt in de wielerronde van de Romandie. Pogačar reed weg op de laatste beklimming van de dag en hield stand. De Duitser Florian Lipovic werd tweede, de Spanjaard Pablo Castrillo derde. Pogačar blijft ook leider. Morgen eindigt de ronde van de Romandie. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog, vooral in het noorden kans op regen of onweersbuien. Minima tussen 12 en 17 graden. Morgen wisselvallig en minder warm, bij zo'n 21 graden. Volgende week minder buien en frisser.
2: Nog 2 dagen. En je zingt ze allemaal mee tijdens de Nostalgie Meezing 1000. Nostalgie. Het Nostalgie 70s, 80s en 90s hitweekend.

0: bank zit je drie keer goed.
1: Voor de planeet, voor je streek en voor jezelf. Want we zijn open op zaterdagvoormiddag.
0: VDK Bank.
2: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
3: Xina.
2: Info in je winkel of op xina.be.
4: Robbie Williams. Dat is helemaal nostalgie. Eén groot amazing moment. Met zijn grootste hit. Een nieuw werk uit zijn album Britpop. Life is Life met Robbie Williams, Sugar Babes, Suzanne en Freek, Bart Peters en Ozark Henry. Zaterdag 27 juni in het Middenvijverpark in Antwerpen. Tickets en info via lifeislife.be.
5: Thank you!
6: Dit is een oproep voor heel Vlaanderen. Wij willen terug vuile broeken.
7: Ik wil een broodtas vol regenwormen.
8: Oh, een moddertaart te bakken.
9: En pimpelmezen spotten.
10: Voetballen met een wespennest.
11: Dat gaan we niet doen, Jonas.
12: Win dankzij het Nieuwsblad een groene speelplaats voor de basis- of middelbare school in jouw buurt. Download de Nieuwsblad-app en stem. In samenwerking met Nostalgie en Fairbel. Nieuwsblad.
13: Begin bij ons.
14: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook de zonnebloemzaadjes voor Moederdag.
15: En binnen een paar weken hebben wij er een schoon bloemenveld, hè?
16: Maar we hebben nu al een bloemetje voor onze liefste mama. Alsjeblieft.
15: Maar dank u.
14: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer lente. Met deze week gratis zonnebloemzaadjes. Wij zijn Libelle.
2: Alleen de grootste hits en geen getetter. Een heel weekend lang.
1: Dit is jouw 70s, 80s en 90s hit.

0: De Antwerpsring is zoals altijd goed gevuld. Eén auto valt enorm op. Het is die van Sean Dont. Sweet Caroline. Wat een aanstekelijk enthousiasme, Sean.
1: Maar nog volk in de auto of wat? Ah, zo tof. Ah, dan kunnen we samen zingen, hè. Allee, opa, we zijn vertrokken. A sweet Caroline.
0: Je hoort het, Sean en ik zijn er al aan begonnen. En vanaf maandag is het aan jou tijdens de Nostalgie Meezing 1000. De meest meezingbare lijst. Alleen bij Nostalgie.
2: Slim naar Antwerpen presenteert...
3: De Wegwijzer.
2: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media. Maar check je ook je route. Dan zegt onze wegwijzer...
4: Met een snelle check voor je vertrek reis je vlot naar de juiste plek.
2: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
5: Alleen de grootste hits en geen getetter. Een heel weekend lang.
0: Dit is jouw 70s, 80s en 90s hitweekend.
3: Nostalgie.
6: We got it together, didn't we?

0: Mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
1: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimmo-app. Zimmo, de immo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
2: Wie is de mol? Nog enkele weken en hij, of zij, wordt ontmaskerd tijdens de spannende finale. En die kunt je live bijwonen in Kinepolis Antwerpen op zondag 17 mei. Je beleeft er de grote ontknoping in het gezelschap van Gilles de Koster en alle kandidaten. En ook Dennis Xayet gaat live met Café de Mol. Reserveer nu uw plaatsen op kinepolis.be/demol.
3: Jij volgens Marie Claire. Denk voor jezelf en zeg wat je denkt. Kies voor jezelf en kom op voor je keuze. Weet wat belangrijk is. Graag zien en je graag laten zien. Wees verliefd en durf delen. Think smart, look amazing. Nu in je krantenwinkel.
4: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
5: Goedenavond. In Kortrijk hebben enkele honderden mensen afscheid genomen van wielertalent Milan Bral. Hij kwam vorig weekend om bij een zwaar verkeersongeval tijdens training. Verschillende familieleden, vrienden en collega-wielrenners waren erbij. Onder meer voormalig Europees kampioen Tim Merlier en de voorzitter van de wielerbond Tom van Damme. Bral werd 21. In Diegem zijn twee verdachten opgepakt na een achtervolging. Het gaat om twee mannen van 32 en 31 jaar, dat bevestigt het parket Halle-Vilvoorde. Melanie Geraerts legt uit wat er gebeurd is.
6: Een man en een vrouw zouden in een dancing van 18 in Brussel een discussie gehad hebben met vier mannen. Bij het verlaten van die dancing zouden de slachtoffers achtervolgd zijn door die vier mannen, waarbij de wagen van de slachtoffers door een klapband tot stilstand kwam in Diegem. En vervolgens zouden de vier mannen uitgestapt zijn, op het voertuig zijn beginnen slaan van de slachtoffers en zou een van hen een vuurwapen hebben getoond.
5: Daarna sloegen de vier mannen op de vlucht. De twee andere mannen zijn nog op de vlucht. Het onderzoek loopt. Een dodelijk verkeersongeval in Locristi in Oost-Vlaanderen. Daar is een bromfietser overleden nadat hij onder een vrachtwagen terechtkwam. Mogelijk had de vrachtwagen hem niet gezien. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Sport. De Belgian Tornado's hebben zich geplaatst voor het WK van volgend jaar op de 4x400 meter. De Tornado's plaatsten zich voor de finale op de World Relays in Botswana en zijn zo zeker van de kwalificatie voor het WK. De andere Belgische aflossingsploegen konden zich nog niet plaatsen. Zij lopen morgen de herkansingen. Het WK vindt volgend jaar plaats in Peking. En een doelpuntenfestival in play-off 2 van ons voetbal. Westerlo en OH Leuven speelden 3-3 gelijk. Opvallend, OHL stond aan de rust 0-3 voor, maar Westerlo maakte zijn achterstand toch nog goed. In de stand heeft Westerlo nu evenveel punten als leider Genk, dat nu nog speelt. OHL staat laatste. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Vooral in het noorden kans op regen of onweersbuien. Minimaal tussen 12 en 17 graden. Morgen wisselvallig en minder warm bij zo'n 21 graden. Volgende week minder buien en frisser.
7: Nog 2 dagen. En je zingt ze allemaal mee tijdens de Nostalgie Meezing 1000. Nostalgie. Het Nostalgie 70s, 80s en 90s hitweekend.

0: ben Nathalie, Fintro-bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
1: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
2: Alleen de grootste hits en geen getetter. Een heel weekend lang.
1: Dit is jouw 70s, 80s en 90s hitweekend. No

0: je slaap-DNA meten bij SleepLife. En kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. SleepLife. SleepLife. Voelbaar beter slapen.
1: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
2: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
1: Douglas, welcome to beautiful. Shop de mooiste parfumcadeaus voor Moederdag voor de mooiste prijzen. Douglas.
3: Meer muziek en de grootste hits.
4: Dit is jouw 70s, 80s en 90s hitweek.

0: Ik ben de Ronnie, Fintro Bankier. Mijn tip, kies een bankier die er is van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
1: Fintro, gaat ver, blijft dichtbij.
2: Ah, onderuit, in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, thuis in wonen. Oh, sfeer.

0: tijdens de spannende finale. En die kunt je live bijwonen in Kinepolis Antwerpen op zondag 17 mei. Je beleeft er de grote ontknoping in het gezelschap van Gilles de Koster en alle kandidaten. En ook Dennis Xayet gaat live met Café de Mol. Reserveer nu uw plaatsen op kinepolis.be/demol.
1: Napoleon was een man met een droom. Hij werd een mythe die Europa veroverde. Maar achter de macht schuilt ook een gevaar. Deze zomer beleef je zijn verhaal van op de eerste rij in een groots meeslepende spektakelmusical. Met Jelle Kleijmans in de rol van de keizer die zichzelf ten val bracht. Napoleon the Musical. Vanaf 13 augustus aan het Kasteel de Merode in Westerlo. Tickets en info historalia.be.
2: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
3: Een goeie avond. In Kortrijk hebben enkele honderden mensen afscheid genomen van wielertalent Milan Brouw. Hij kwam vorig weekend om bij een zwaar verkeersongeval tijdens een training. Verschillende familieleden, vrienden en collega-wielrenners waren erbij. Onder meer voormalig Europees kampioen Tim Merlier en de voorzitter van de wielerbond, Tom van Damme. Brouw werd 21. Sport. De Belgian Tornado's hebben zich geplaatst voor het WK van volgend jaar op de 4x400 meter. De Tornado's plaatsten zich voor de finale op de World Relays in Botswana en zijn zo zeker van de kwalificatie voor het WK. De andere Belgische aflossingsploegen konden zich nog niet plaatsen. Zij lopen morgen de herkansingen. Het WK Atletiek vindt volgend jaar plaats in Peking. De Brit Lando Norris heeft de sprintrace in de grote prijs Formule 1 van Miami gewonnen. Norris reed van begin tot einde aan de leiding. Hij haalde het voor zijn Australische ploegmaat Oscar Piastri en de Monegasque Charles Leclerc. Vanavond zijn er ook nog de kwalificaties voor de race van morgen. En in play-off 2 van ons voetbal is Westerlo blijven steken op een gelijkspel tegen OH Leuven. Het werd 3-3. Opvallend, OHL stond aan de rust 0-3 voor, maar Westerlo maakte zijn achterstand toch nog goed. In de stand heeft Westerlo nu voorlopig evenveel punten als leider Genk. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog, vooral in het noorden kans op regen of onweersbuien, minima tussen 12 en 17 graden. Morgen wisselvallig en minder warm bij zo'n 19 graden. Volgende week minder buien en frisser.
2: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Het Nostalgie 70s, 80s en 90s hitweekend.

0: moet even fluisteren, want Lenke zit in het huis van God. Hey, dag Lenke.
1: Sst, zet u daar maar even naast je biechtstoel, want het is wel tijd voor mijn solo, hè? Life is a mystery.
0: Ja, je hoort het. Lenke is er al aan begonnen. En vanaf maandag is het aan jou tijdens de Nostalgie Meezing 1000.
2: De meest meezingbare lijst.
0: Alleen bij Nostalgie. Woo! Het 70s, 80s en 90s
3: hitweekend.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. Bultrugwalvis Timmy is nog altijd onderweg naar de Atlantische Oceaan. Vanmorgen werd hij vrijgelaten in de Noordzee. Zijn trekker gaf rond 4 uur vanmiddag een eerste teken van leven. Zo lijkt Timmy in de goede richting te zwemmen. Maar het is afwachten, zegt maritiem bioloog Jan Halters.
2: Wat we nodig hebben is een opeenvolging van signalen waaruit we een zekere snelheid kunnen afleiden. En aan de hand van die snelheid kan men zien of het dier nog leeft. Als blijkt dat die satelliettrekker meebeweegt met de zeestromingen, dan is dat natuurlijk een slecht signaal.
1: Bultrugwalvis Timmy zat in totaal zo'n 40 dagen vast in de Oostzee. In play-off 2 van ons voetbal heeft Racing Genk voor het eerst verloren. Charleroi won met 2-0 na 2 doelpunten in de tweede helft. Genk blijft wel leider in play-off 2, maar heeft nu evenveel punten als Westerlo. Dat speelde eerder vandaag 3-3 gelijk tegen OH Leuven. En de Brit Lando Norris heeft de sprintrace in de grote prijs Formule 1 van Miami gewonnen. Norris reed van begin tot einde aan de leiding. Hij haalde het voor zijn Australische ploegmaat Oscar Piastri en de Monegasque Charles Leclerc. Vanavond zijn er ook nog de kwalificaties voor de race van morgen. Er trekken regen- of onweersbuien over ons land. Vooral in het centrum blijft het wel droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 12 tot 17 graden. Morgen wisselvallig en minder warm bij zo'n 19 graden. De volgende week minder buien, maar wel frisser.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. Bulterig walvis Timmy is nog altijd onderweg naar de Atlantische Oceaan. Vanmorgen werd hij vrijgelaten in de Noordzee. Zijn trekker gaf rond 4 uur vanmiddag een eerste teken van leven. Zo lijkt Timmy in de goede richting te zwemmen, maar het is afwachten, zegt maritiem bioloog Jan Halters.
2: Wat we nodig hebben is een opeenvolging van signalen waaruit we een zekere snelheid kunnen afleiden. En aan de hand van die snelheid kan men zien of het dier nog leeft. Als blijkt dat die satelliettrekker meebeweegt met de zeestromingen, dan is dat natuurlijk een slecht signaal.

0: Ook in Tsjechië en Slowakije werden vergiftigde potjes ontdekt. Op een luchthaven in Griekenland zijn 3 journalisten gewond geraakt bij een vliegtuigdoop. Het gebeurde bij een ongeval met een vliegtuigtrap. Die brak, waardoor zo'n 10 mensen ten val kwamen. Niemand verkeerde in levensgevaar. Het onderzoek naar de omstandigheden loopt. In play-off 2 van ons voetbal heeft Racing Genk voor het eerst verloren. Charleroi won met 2-0 na 2 doelpunten in de tweede helft. Genk blijft wel leider in play-off 2, maar heeft nu evenveel punten als Westerlo. Dat speelde eerder vandaag 3-3 gelijk tegen OH Leuven. Je hoort Westerlo-trainer Issam Charai.
1: Een wedstrijd met 2 gezichten. Ik denk dat dat heel duidelijk was. We beginnen niet goed. En je hebt een tegenstander met Leuven die gemotiveerd is. Hè. En ik heb een fantastische reactie gezien van de spelers. Tweede helft. Een vol engagement.
0: OHL staat laatste. Charleroi is gedeeld derde. En in 1B van ons voetbal heeft Lommel de heenwedstrijd van de promotion playoffs gewonnen tegen Beerschot. Het werd 3-1. Lommel kwam al snel 2-0 voor. Beerschot maakte nog voor de rust de 2-1, maar moest 10 minuten voor het einde met 10 verder na een rode kaart. Lommel profiteerde en maakte nog een derde doelpunt. Volgende week is er de terugwedstrijd. Er trekken regen- of onweersbuien over ons land. Vooral in het centrum blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. Morgen wisselvallig en minder warm bij zo'n 19 graden. Volgende week minder buien en ook frisser.
2: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Het Nostalgie 70s, 80s en 90s hitweekend.

0: Veronique de Kok die meezingt onder de douche.
1: Veronique, uw zeepje is gevallen.
2: Ah,
1: wie
2: zit
1: er
2: jij?
1: Ah, Maarten! Je hoort het, Veronique is er al aan begonnen.
0: En vanaf maandag is het aan jou. Tijdens de Nostalgie Meezing 1000. De meest meezingbare lijst. Alleen bij Nostalgie.
3: Meer muziek en de grootste hits.
0: Het 70s, 80s en 90s.
3: Hit Weekend.

nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are nostalgie. Het Nostalgie 70s, 80s en 90s hitweekend.

0: Alleen de grootste hits en geen getetter. Een heel weekend lang.
1: Het 70s, 80s en 90s hitweekend.
2: Too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: De Antwerpsring is zoals altijd goed gevuld. Eén auto valt enorm op. Het is die van Sean Dont. Sweet Caroline. Wat een aanstekelijk enthousiasme, Sean.
1: Ah, oh, maar nog volk in de auto of wat? Ah, zo tof. Ah, dan kunnen we samen zingen, hè. Allee, opa, we zijn vertrokken. A sweet Caroline.
0: Oh, oh, oh. Je hoort het. Sean en ik zijn er al aan begonnen. En vanaf morgen is het aan jou tijdens de Nostalgie Meezing 1000. De meest meezingbare lijst. Alleen bij Nostalgie.
2: Alleen de grootste hits en geen getetter. Een heel weekend lang.
0: Dit is jouw 70s, 80s en 90s hitweekend.